0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De twee piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij van maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije. Die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK-voetbal. Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen. Maar dat was niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon. In de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De twee piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. Een federale rechter in de VS heeft bepaald dat in Alabama geen doodstraffen meer mogen worden uitgevoerd met stikstofgas. De straf is volgens de rechter in strijd met het verbod op vrede en ongebruikelijke straffen. De executie van een ter dood veroordeelde met het gas gaat morgen niet door. De methode is omstreden omdat er volgens critici sprake is van ontoelaatbaar lijden. Bij het toedienen van stikstofgas via een gasmasker sterft iemand door zuurstofgebrek. Alabama voert sinds 2 jaar doodstraffen uit met stikstofgas. De kwestie komt waarschijnlijk nog voor het Amerikaans Hooggerechtshof. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag dat ooit in België is gewonnen. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekend. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui. Het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook weer buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

Dios. Oh, oh, oh, oh, oh. Hij kan er niet meer halen. 2, 3, 4. En alleen de meisjes. 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer. En dan om de beurt. Eerst de jongens, dan de meisjes. Even wachten.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop een aanval te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse basis in Bahrein. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei te vol. Voor nachtopvang wordt steeds uitgeweken naar andere plekken. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al 2 keer eerder in de ruimte en hij gaat de reis maken met 3 Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar, voor het eerst sinds 1972, weer een bemande maanlanding is. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekendgemaakt. Het weer lokaal nog een bui, is 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: mean my credit's no good?
1: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
2: RTV Slos.
1: Op radio, tv en internet.

0: Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
1: Koop nu een keuken bij Stalkeukens in Gronau of Koesveld en ontvang tot wel 5000 euro vakantiegeld cadeau en 10 jaar garantie.
2: Half 9 geweest, tijd voor het belangrijkste nieuws. Krijg je van Anne Neeltje.
3: In Hellendoorn is gisteren een kind om het leven gekomen na een ongeluk met een bestelbus. Er kwamen meerdere ambulances en politieauto's ter plaatse. Ook rukte er een traumahelikopter uit. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De chauffeur van het busje is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau om gehoord te worden. Bij een aanrijding op de N348 is een automobilist gewond geraakt. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie ging het mis toen een pick-up vanuit Zutphen op een kruising een U-turn wilde maken. Bij de draai op de kruising zag de bestuurder een tegenligger over het hoofd. Die auto botste vervolgens vol in de zijkant van de pick-up. Vanwege het ongeval staat het verkeer tussen Deventer en Zutphen volledig vast. De weg is afgesloten voor verkeer uit de richting van Deventer. Verkeer richting Zutphen moet omrijden via Laren. In beide richtingen zorgt dit inmiddels voor een vertraging van ruim 20 minuten. Een caravan op een evenemententerrein in Deventer is vannacht in vlammen opgegaan. Op het terrein verblijven momenteel exploitanten van de zomerkermis. Meerdere exploitanten besloten de caravan van het terrein te duwen. Daarmee is voorkomen dat het vuur oversloeg en groter werd. Er raakte niemand gewond. De politie gaat niet uit van brandstichting. En de politie houdt vandaag een grote fatbike-controle in Barendrecht en wordt de nieuwe Fatbike Reality Checklist gepresenteerd. Die lijst is bedoeld voor ouders, zodat zij weten waar ze op moeten letten bij de fatbike van hun kind. Uit onderzoek blijkt dat kinderen met fatbikes de verkeersregels wel kennen, maar door groepsdruk en zelfoverschatting roekeloos gaan rijden. Ingrijpen van ouders kan ongelukken, hoge boetes, schadeclaims en een strafblad voorkomen. Ook minister Karremans is bij de start van deze campagne. Hij wil het liefst zo snel mogelijk een helmplicht invoeren, maar dat kost tijd.
4: Ik zou het gisteren willen invoeren. Alleen, ja, ik moet daar wetgeving voor maken. En dat kost nou eenmaal tijd. Dus niet vanaf volgend schooljaar, maar van het schooljaar daarna. En dat is het snelst mogelijk traject, omdat dat wetgeving is. Ja, en ik moet langs de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Ja, dat hebben wij zo met elkaar geregeld.
3: Meer nieuws vind je in de app en op rtvoost.nl.
2: En voor het weer nog een keer naar Margot Ribbering. Margot, het is nog altijd redelijk helder en zonnig in Hengelo, maar niet zo lang meer, begrijp ik.
5: Nou, in ieder geval hebben we een mooie start van de dag achter de rug. Met flink wat zon. Het is overal droog. Het is lekker afgekoeld afgelopen nacht. Onder de 10 graden. Op dit moment zien we temperaturen van 12, 13 graden. Bij een matige zuidwestelijke wind. De lucht is onstabiel. Dus er gaan weldra ook stapelwolken ontstaan. En vanuit het zuidwesten komen er ook wolkenvelden dichterbij. En dan krijgen we in de loop van de ochtend al een enkele bui. Maar de meeste buien die zullen ontstaan op het warmst van de dag. Nou, ja, zo warm wordt het niet hoor, 17, 18 graden. Maar vanmiddag tussen 12 en 6. En dat kunnen soms ook pittige buien zijn. Vandaar dat het KNMI wederom voor vanmiddag tussen 12 en 6 code geel heeft afgegeven. Want het kan een bui zijn met hagel, onweer en windstoten. Dus wat dat betreft is het weer oppassen geblazen vanmiddag. Niet dat je niet de deur uit hoeft te gaan, maar gewoon even kijken wat voor weer het wordt op de radar. Of gewoon even naar de lucht kijken.
2: Ja, even een rekening mee houden. Van die codes zijn we niet in ieder geval af, van de wolken en de buien nog niet, hè, de komende dagen.
5: Nee, het blijft hardnekkig wisselvallig en ook aan de frisse kant. Het gaat heel langzaam de goede kant uit. Morgen hebben we bijvoorbeeld een dag zonder onweer, maar nog wel met gewone regenbuien in de middag. In de ochtend is het het meest droog en dan schijnt ook de zon het vaakst. 17, 18 graden is natuurlijk fris.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Zuid-Afrikaanse politie meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. Zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. Dat is niet de bedoeling, zeggen ChristenUnie en CDA.
3: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
4: Het risico is dat er veel geld in wordt gestoken zodat meer mensen wiet gaan gebruiken. Echt, ik hoop dat de regering dit heel snel stopt.
2: Ze willen dat het kabinet uitzoekt of de investering nog tegen te houden is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgeleid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn meer dan 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De politie houdt een grote fatbike-controle in Barendrecht. Dat is onderdeel van een nieuwe campagne die ouders erop moet wijzen hoe gevaarlijk een fatbike kan zijn voor hun kinderen. Minister Karremans is bij de start van deze campagne. Hij wil zo snel mogelijk een helmplicht invoeren, maar dat kost tijd.
5: Ik moet langs de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Ja, dat hebben wij zo met elkaar geregeld.
6: Zou ze ook morgen willen invoeren?
5: Ik zou het gisteren willen invoeren. Alleen, ja, ik moet daar wetgeving voor maken. En dat kost nou eenmaal tijd.
2: Waarschijnlijk komt er een helmplicht voor een fatbike in 2027. Het weer, vooral in het noorden, breekt de zon door. Kan hier en daar nog een bui vallen, maar het is op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. En tussendoor is het zonnig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiers en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
6: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
6: Voor iedereen.

know where I belong, and you can't prove me wrong. No.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie in Zuid-Afrika meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. En zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Er wordt nog naar hen gezocht. Vandaag begint een campagne waarmee het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ouders wil uitleggen waar ze op moeten letten als hun kind op een fatbike rijdt. Ouders kunnen aan de hand van een checklist nagaan of de fatbike voldoet aan de eisen. Zo mag de elektromotor maar een bepaald vermogen hebben en zonder te trappen mag hij niet harder dan 6 km per uur gaan. De campagne wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgeleid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn zeker 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistaanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De parlementaire enquêtecommissie Corona verhoort vandaag oud-minister Tamara van Ark. Tijdens de coronacrisis was zij de derde gezondheidsminister op rij. Ze ging onder meer over gehandicaptenzorg en de arbeidsmarkt in de zorg. Ook besliste ze mee over versoepeling van coronamaatregelen en over het coronatoegangsbewijs voor horeca en evenementen. Voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees is vanmiddag aan de beurt voor de coronacommissie. Het weer, er valt een enkele bui, maar verder is het vrij zonnig. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan weer zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: informatie elk uur op de radio? Het kan.
1: Leuk dat je er weer bij bent. Een nieuwe aflevering van Regio Info. Met natuurlijk allemaal tips voor uitjes en actuele ontwikkelingen in en om Steenwijkerland. Je hoort het komende uur bij RTV Slos.
2: We hebben uiteraard de Regio Info erdoor. Dat vind ik altijd schitterend.
1: De vestingfeesten in Steenwijk komen er weer aan. De vestingfeesten in deze vestingstad staan deze zomer bol van de activiteiten. Onder andere, dit gaat er gebeuren, het Ontzetfestival op zaterdag 11 juli. Verder is er ook Steenwijk Goes Ibiza op woensdag 15 juli. En Pasar Malam, dat is natuurlijk een vast onderdeel van 22 tot en met 26 juli. In de binnenstad en voornamelijk ook op de markt in Steenwijk. Een gratis programma. Steenwijk Buitenzinnig wordt georganiseerd op woensdag 29 juli. En het Circusfestival vindt plaats op woensdag 5 augustus. Daarnaast is er ook nog Fun for Kids, woensdag 12 augustus. En Brommerskieken, geheel nieuw, op woensdag 19 augustus. Een paradijs voor liefhebbers van klassieke brommers. Je kunt praten met de eigenaren en natuurlijk al die oude brommers bewonderen. De Nacht van Steenwijk wordt gehouden op donderdag 20 augustus... als muzikaal slotakkoord van deze zomer. En verder is er dan ook nog de beurs Heerlijk Landleven, een vestingfeer, op koopzondag 30 augustus. Wil je meer weten? Kijk dan even voor het programma en verdere mogelijkheden op www.

Met de aanleg van de laatste geveltuintjes aan de Woldpromenade wordt op vrijdag 12 juni een bijzondere mijlpaal bereikt. Die is de Groene Winkelstraat van Steenwijk. De Stichting Duurzaam Steenwijkerland en de Stichting Nationaal Park Wierum en Wiede vieren dit samen met ondernemers, inwoners, vrijwilligers, gemeenten en andere betrokken partijen. Wat begon als een idee uit een afstudeeronderzoek groeide uiteindelijk uit tot een concreet resultaat in de binnenstad van Steenwijk. De afgelopen jaren is er natuurlijk volop gesproken, gepland, gemeten, ontworpen en georganiseerd. Die gezamenlijke inzet is nu zichtbaar in de geveltuintjes aan de Woldpromenade. Het heeft een enorme impact op de uitstraling en leefbaarheid van de straat. Het groen zorgt voor meer biodiversiteit, helpt tegen de hittestress en geeft de straat een vriendelijker en uitnodigende uitstraling. Op vrijdag 12 juni dus staan de Stichting Duurzaam Steenwijkerland en Stichting Nationaal Park Wierum en Wiede samen met alle betrokkenen stil bij deze bijzondere mijlpaal. Niet alleen om te vieren wat er is bereikt, maar ook om vooruit te kijken naar verdere vergroening. Belangstellenden zijn van harte welkom. Het gebeurt om 17:15, dat wil zeggen aan het eind van de middag, begin van de avond, bij het infopunt aan de Kerkstraat 4 in Steenwijk.

Het Corso Vollenhoven realiseert minder valide tribunes voor een onbezorgde topdag. Corso Vollenhoven zet dit jaar een grote stap in de toegankelijkheid van het evenement. Langs de weg van Rollenkaarten wordt een speciale minder valide tribune gerealiseerd voor mensen met een fysieke beperking en hun begeleiders. Dankzij een gulle steun van verschillende sponsoren is deze locatie van alle gemakken voorzien, zodat iedereen maximaal kan genieten van de kleurrijkste dag van het jaar. Het sfeervolle bloemencorso trekt jaarlijks tienduizenden bezoekers, maar voor mensen die slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten, was het vinden van een geschikte en comfortabele plek soms een uitdaging. Met dit nieuwe initiatief wil de organisatie ervoor zorgen dat echt iedereen onbezorgd kan genieten van de indrukwekkende praalwagens. De nieuwe invalide tribune biedt plaats aan 60 personen en is volledig gefaciliteerd door Bos Tribunebouw. Om ervoor te zorgen dat de locatie voor iedereen uitstekend bereikbaar en begaanbaar is, wordt het omliggende terrein vergroot en vlak gemaakt door rijplaten, beschikbaar gesteld door Cyperda. De tribune is uiteraard niet alleen bedoeld voor rolstoelgebruikers en hun begeleiders, maar nadrukkelijk ook voor een ieder die slechte been is en bijvoorbeeld gebruik maakt van een rollator of wandelstok. In de voorverkoop zijn nu de tickets redelijk goedkoop, dus pak je voordeel. Een dagticket geeft toegang tot het volledige zaterdagprogramma. Let op, exclusief het avondfeest. Wil je gebruik maken van de minder valide plek langs de route? Selecteer dan die ook even op entreekaart rolstoelgebruiker tijdens het bestellen.

binnenkort in Steenwijk de tweede editie van het Gempo Zomeravond Voetbaltoernooi. Het start op 17 juni. Na een succesvolle eerste editie maakt het Gempo Zomeravond Voetbal zich op voor een vervolg. Op woensdagavond 17 juni gaat de tweede editie officieel van start. In de week daarna staan opnieuw twee sportieve en gezellige voetbalavonden op het programma voor jeugdteams uit Steenwijkerland en omgeving. De opzet van het toernooi blijft trouwens wel vertrouwd. In een periode namelijk waar reguliere competities stil liggen, brengt Gempo jeugdspelers uit Steenwijkerland en omgeving samen voor een reeks sportieve en gezellige voetbalavonden. Teams spelen in de samenstellingen van het seizoen 2026-2027, zodat spelers alvast kunnen wennen aan nieuwe teamindelingen, veldafmetingen en leeftijdscategorieën. Ook dit jaar doen verschillende verenigingen uit de regio mee, waaronder Oldeveste 54, VV Steenwijk, SV Giethoorn, VV Willemshoort en SV Steenwijkerwold. Gempo nodigt ook andere verenigingen uit Steenwijkerland en omgeving van harte uit om ze aan te sluiten en samen verder te bouwen aan een jaarlijks extra voetbalmoment voor de jeugd in de regio. Een belangrijk onderdeel is opnieuw de penaltybokaal. Per leeftijdscategorie mogen deelnemende verenigingen twee spelers afvaardigen voor de finale en die wordt gehouden op 27 juni bij Oldeveste. Daarnaast wordt ook dit jaar de Simon Munniksma-trofee uitgereikt. Deze trofee, vernoemd naar de oprichter van het oorspronkelijke Gempo-toernooi, is bedoeld om de meest sportieve en inspirerende speler van het toernooi te eren. Wil je meer weten over het Gempo-toernooi? Kijk dan even op de website www.gempo.nl en de sociale kanalen van Gempo. Voor vragen kunnen verenigingen ook contact opnemen via info

Een Steenwijkerwold gezin komt in actie voor Because We Carry en zamelt gevulde kinderrugzakjes in voor kinderen in de noodopvang. Dit Steenwijkerwoldse gezin zet de schouders onder de landelijke inzamelactie van Because We Carry voor kinderen op de vlucht en in de noodopvang. Tot en met 18 juni kunnen met liefde gevulde kinderrugzakjes worden ingeleverd in Steenwijkerwold. Dit keer wordt door 200 inzamelaars door het hele land rugzakjes vol fijn speelgoed ingezameld. Voor 7000 kinderen bijvoorbeeld uit de noodopvang die geen plek kunnen krijgen om op te groeien. En we hopen op die manier, zo zegt de organisatie, meer kinderen op de vlucht en in kwetsbare situaties in Nederland te kunnen helpen met een toffe, mooie, gevulde rugzak, omdat ieder kind recht heeft op spelen, ontdekken en leren. Wat wordt gezocht? Stevige rugzakjes met twee brede banden, geen gymtas het liefst. Nieuw of mooi tweedehands, altijd heel schoon en fris. En voor de rest de inhoud per tas van maximaal 2 kilo. 5 à 7 leuke of leerzame speeltjes, schrijfartikelen en andere kleine cadeautjes en maximaal 1 knuffel, maar dan wel schoon, heel en mooi. Elk rugzakje krijgt een kaartje met de leeftijdscategorie 2 tot 9 jaar of 10 tot 17 jaar en natuurlijk ook aangemerkt als jongen of meisje. Kan ingeleverd worden op de volgende manier. Je kunt even kijken voor het inleveradres in de buurt, dus ook in Steenwijkerwold, op becausewecarry.org/helpen/acties en inzamelen.

Tradities blijven van grote waarde bij de vernieuwde gondelvaart in Giethoorn. Gebeurt allemaal op zaterdag 29 augustus. Dan verandert Giethoorn weer in een sprookjesdorp met de gondelvaart. De Gietense gondelvaart bestaat al 97 jaar. Daarmee is het ook de oudste gondelvaart van Nederland. Terwijl de eerste gondelbouwers alweer aan de slag zijn gegaan met hun gondel, is de organisatie op de achtergrond ook bezig geweest met het vernieuwen. Zo is er een nieuwe huisstijl ontwikkeld, is de website een nieuw sprookjesachtig jasje gestoken en er wordt gewerkt aan een nieuw programma. Hierover vertelt voorzitter Rieke Svoerman. Onze gondelbouwers houden de traditie levend, zegt hij. En wij zorgen ervoor dat de organisatie meegroeit met de tijd. Deze nieuwe koers heeft de gondelvaart een nieuwe uitstraling gegeven die past bij een evenement met zoveel geschiedenis en vooral zoveel toekomst. Voerman benadrukt dat de vereniging Gondelvaart Giethoorn tradities en trots blijft koesteren. Iedere gondel wordt door de lokale bevolking ontworpen en met de hand gebouwd. In het voorprogramma varen boten met diverse muziekkorpsen uit Nederland, gecombineerd met een kleurrijke potpourri van straattheater, dans en natuurlijk andere entertainment door de grachten. Gevolgd door het jeugdgondelvaartgebeuren voor de jongste bouwers en dan het spectaculaire feerieke slotstuk met 12 indrukwekkende hoofdgondels. De rietgedekte huizen, de kenmerkende bruggetjes en tuinen in het dorp worden ook allemaal sfeervol verlicht. En zo verandert het pittoreske Giethoorn op die laatste zaterdag van augustus in een echt sprookjesdorp. Wat ik zo bijzonder vind aan de gondelvaart Giethoorn is hoe verschillende generaties worden samengebracht. Al dus voorzitter Voerman. Het is echt een beleving voor alle leeftijden. Jong en oud kijken samen en met zoveel verwondering naar de verschillende gondels die op zo'n avond langskomen. In Giethoorn kunnen we echter niet in de hoogte bouwen vanwege de authentieke bruggetjes. Maar daardoor is het juist iedere gondel dat een waar kunstwerk is geworden met een eigen verhaal en beleving. De kaartverkoop trouwens voor de gondelvaart Giethoorn in 2026 op 29 augustus dus is inmiddels open. En meer informatie is te vinden op de vernieuwde website. En dat is www.gondelvaartgiethoorn.nl.

Een feestelijk concert rondom de 15e editie van het Hang Uut Festival in Wapselveen. Op zondag 14 juni om 2 uur 's middags dan vindt in de Nederlandse vorm de kerk van Wapselveen een concert plaats met als afsluiting dus van die 3 dagen Hang Uut, het festival wat dan daar gehouden wordt. Hier presenteren lokale, nationale en internationale muzikanten een boeiend programma waarbij de handpan, de handpan, centraal staat. Joost mag weten hoe je het uitspreekt, maar je moet toch wat. Betoverende klanken en een bijzonder instrument die worden dan aangevuld met piano en harp, diverse fluiten, klarinet en zang, waardoor een zeer afwisselend en kleurrijk geheel wordt gebracht. Dit jaar is er een bijzondere bijdrage van Archer en Tripp, een internationaal bekend duo van fantastische multi-instrumentalisten. Als speciale gasten komen zij uit Schotland de aanstekelijk enthousiaste Simon Wood als percussionist, hangspeler en de uit Engeland afkomstige zangeres Molly Nature. De goede akoestiek van de kerk smelt alles samen tot een kleurrijk muzikaal geheel. En kortom, het wordt een heel informeel concert. Zeker door de mysterieuze instrumenten en de meet and greet met alle muzikanten. De aanvang is dus 14 uur, oftewel 2 uur 's middags op zondag 14 juni. Vooraf reserveren wordt wel aangeraden en kan via info@atelierdelarte.nl. De kaartverkoop aan de zaal vindt plaats vanaf 14:30 's middags. De entree €20, inclusief 1 consumptie.

sportverenigingen, sportclubs opgelet. De subsidieregeling Natuur voor elkaar voor sportterreinen wordt uitgebreid. Sportterreinen bieden volop kansen om te vergroenen. Daarom heeft de provincie Overijssel de subsidieregeling Natuur voor elkaar verder uitgebreid. Sportclubs en gemeentes kunnen vanaf 20 mei 2026 een aanvraag doen voor een vergoeding van 50% van de kosten voor de vergroening van het sportterrein en de parkeerplaatsen. De maximale provinciale bijdrage is totaal 30.000 euro. Waarschijnlijk dus wel per vereniging of per terrein. Sportterreinen hebben vaak een grote oppervlakte, waardoor de impact van de vergroening groot kan zijn. Vergroeningskansen liggen vaak in de hoekjes langs de velden, tussen de kleedkamers en bij de kantines of op de parkeerplaats. Sporten in de natuur draagt bij aan de mentale gezondheid. En ook kan het groener maken van de entree van een sportterrein de uitstraling van het sportterrein enorm verbeteren. Tegelijkertijd wordt ook overlast van bijvoorbeeld regenwater of hittestress beperkt en versterkt groen de lokale flora en fauna. De subsidie is bedoeld voor gemeenten, vaak de eigenaar van de gronden, en voor de bestuursleden, vrijwilligers en enthousiaste jeugdleden of gewone leden van de sportclubs. Meer informatie is te vinden op subsidieregeling voor inwonersinitiatieven Natuur voor elkaar.

De inschrijving voor de Atelier Route Werebenwiede 2026 is gestart. Beeldend kunstenaars in Steenwijkerland kunnen zich weer inschrijven voor de Atelierroute. Die wordt dit jaar gehouden van 3 tot 4 oktober. Vorig jaar was een groot succes. 40 locaties deden toen mee, 47 kunstenaars totaal. De Atelierroute wordt dit jaar voor de 15e keer georganiseerd door de kunstkring Steenwijkerland en is door de laagdrempeligheid, dus onder het motto loop gewoon eens even binnen, een gemakkelijke en leuke manier voor de inwoners van Steenwijkerland, maar zeker ook voor de bezoekers van elders om met kunst en de makers ervan in contact te komen. Voor de kunstenaars uit Steenwijkerland is deze atelierroute een goede gelegenheid hun naamsbekendheid te vergroten en hun werk en werkwijze natuurlijk ook te presenteren aan de relaties en het grote publiek. Ook kunstenaars die een atelier niet kunnen of willen openstellen kunnen meedoen als gastkunstenaar in een atelier van een van de andere deelnemers of in het Cultuurhuis in Giethoorn. Hiervoor kan men een beperkt aantal kunstenaars in aanmerking laten komen. Daarnaast is er de hele maand oktober een expositie ingericht in het Cultuurhuis in Giethoorn van elke deelnemende kunstenaar één werk. Voor de kunstenaars zonder extra kosten verder en voor het publiek een perfecte gelegenheid om een overzicht te krijgen van het werk van de deelnemende kunstenaars. De officiële opening van de atelierroute en de expositie zal plaatsvinden op vrijdag 2 oktober 19:30 s'avonds in het Cultuurhuis dus in Giethoorn. De opening wordt verricht door de burgemeester van de gemeente Steenwijkerland en dat is de heer Ede Groot. De kunstkring Steenwijkerland wil met het organiseren van de atelierroute de bijdrage leveren aan het culturele klimaat in Steenwijkerland. Wil je meedoen? Aanmelden als deelnemend kunstenaar voor deze route? Dat kan via de website www.atelierrouteweerribbenwieden.nl. En dat atelierroute Weerribbenwieden is één woord. Het inschrijfgeld is €40 voor leden. Van de kunstkring kost het maar €35. De sluitingsdatum voor de inschrijving is trouwens wel 30 juni 2026.

Een flinke korting op groen, dat gebeurt tijdens de boomdeeldagen. De inwoners van Overijssel kunnen via de boomdeeldagen een flinke korting op bomen en plantenmateriaal krijgen. Ze kunnen dit aanvragen om de leefomgeving groener te maken. De bomen en struiken kunnen worden aangevraagd tot 15 juni tot en met 24 juni en worden in dit najaar uitgedeeld. De actie geldt voor inwoners van buitengebieden en in een aantal gemeenten ook voor inwoners binnen de bebouwde kom. Inwoners van het buitengebied kunnen meerdere soorten inheemse bomen, struiken en bosplantsoenen aanvragen. Deelnemers kunnen tot voor 150 tot en met 1000 euro aan inheemse bomen en bosplantsoenen bestellen. Vanuit het programma Natuur voor Elkaar van de provincie Overijssel en de deelnemende gemeente wordt hiervan 75% vergoed. Daardoor blijft slechts een klein deel van de kosten over voor de deelnemer. Nieuw dit jaar is dat de inwoners van een aantal deelnemende gemeenten ook binnen de bebouwde kom plantmateriaal kunnen aanvragen. Ze kunnen kiezen uit geselecteerde plantpakketten met inheemse soorten ter waarde van 50 tot 500 euro, waarvan 75% dus wordt vergoed. De plantpakketten dragen bij aan meer biodiversiteit in de woonwijken en helpen bovendien hittestress tegengaan. Aanvragen kan via een formulier op de website van Landschap Overijssel, www.landschapoverijssel.nl/boomdeeldagen. Nogmaals, www.landschapoverijssel.nl/boomdeeldagen. Het aanvraagformulier opent 15 juni vanaf 12 uur en sluit op 24 juli ook om 12 uur. Op de website zijn trouwens ook de plantlijsten en de voorwaarden per gemeente te vinden.

0: Theater op het water, een weekend vol improvisatie, natuur en plezier, ook als je nog nooit iets hebt gespeeld, qua toneel dus. Wat gebeurt er als je op een historische klipper, een prachtig natuurgebied, een kleine groep mensen en improvisatietheater samenbrengt? Dan ontstaat Theater op het Water een nieuw en bijzonder weekend van Klipper Engelburg. Tijdens deze eerste editie stappen deelnemers aan boord voor een weekend varen, samenleven, improviseren en creëren midden in Nationaal Park Weerimmerwiede. En goed nieuws voor iedereen die denkt, maar ik heb nog nooit toneel gespeeld. Dat is namelijk precies waarom je dan welkom bent. Je hoeft namelijk geen theaterervaring te hebben om mee te doen. Tekst uit het hoofd leren, dat is er niet in. Spotlights, dat gebeurt natuurlijk wel. Prestatiedruk is er ook niet echt. En je kunt je verbazen over hoeveel creativiteit, humor en spontaniteit er vanzelf ontstaat. Onder de begeleiding van de begeleiders Yvonne, zij is de improvisatietheatertrainer, creatieve duizendpoot Evelien en muzikale schipper Joost, ontstaat er gedurende het weekend stap voor stap iets bijzonders. Het creatieve proces mondt uit in een feestelijke afsluiting op de zondagmiddag. Inmiddels is de groep dan geselecteerd die mee gaat doen met gluren bij de buren, waar aan boord van Klipper Engelburg drie korte geïmproviseerde voorstellingen van een half uur over worden gespeeld voor het publiek. De voorstellingstijden zijn 1 uur 's middags, 2:30 's middags en 4:30 's middags. De prijs voor het volledige weekend bedraagt €370 per persoon. Twee overnachtingen aan boord zitten erbij in, alle maaltijden ook, de workshops ook, en de begeleiding en unieke ervaring van een historische klipper midden in de natuur. Allemaal dus. Samen inschrijven is nog eens extra voordelig ook. Je kunt meer informatie vinden over het hele weekend op www.klipperengelburg.nl. Impro Weekend, Theater op het Water 2026.
1: Regio Info, zodat je weet wat er gebeurt.
0: Tot zover weer een uurtje met muziek en natuurlijk Regio Info. Alles wat er in en om Steenwijkerland te doen is, hoor je bij RTV Slos. Ook info voor dit programma of voor de kabelkrant. Doe het even via het mailadres wat ook op de site te vinden is, of doe het via de sociale media, Facebook bijvoorbeeld. Het kan ook via het mailadres bert@rtvslos.nl. En wie weet, misschien binnenkort de info van jouw vereniging, evenement of organisatie op RTV Slos.
2: Laat u maar eens goed gaan. Tot gauw.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus gasbedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister Van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Voor de derde keer in een paar weken tijd is een explosief afgegaan in een straat in Portugal in Zuid-Holland. Vannacht raakte de voordeur en de gevel van een huis beschadigd door een ontploffing. Eerder gebeurde dat bij twee andere woningen vlakbij. De politie onderzoekt of de explosies met elkaar te maken hebben. Ouders kunnen vanaf vandaag met een checklist nagaan of de fatbike van hun kind wel aan de eisen voldoet. Het is een actie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld de technische staat van de fatbike controleren of checken of hij niet te hard gaat. Het ministerie wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. Een Somalische scheidsrechter die zou fluiten op het WK heeft geen toegang tot de Verenigde Staten gekregen vanwege vermoedelijke banden met terroristische organisaties. Dat zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De scheidsrechter zou wel een geldig visum hebben gehad. Somalië is een van de landen op een lijst met inreisverboden die is ingesteld door de Verenigde Staten. De baas van de Amerikaanse douane zegt tegen persbureau Reuters dat het hem niet kan schelen wat voor werk je doet. De wet blijft de wet. Het weer, nu en dan een bui vandaag, met kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Defensie heeft de eerste plannen bekendgemaakt voor de nieuwe megakazerne in Zeewolde. Er worden zo'n 7000 militairen ondergebracht van verschillende onderdelen van de landmacht. Er komt een schietbaan, een gezondheidscentrum en er kunnen helikopters landen. Defensie maakte de keuze voor Zeewolde eind vorig jaar bekend. Voor de plannen moet bijna 400 hectare landbouwgrond wijken. De nieuwe kazerne moet rond 2035 klaar zijn. Voor de grote brand in Hongkong eind vorig jaar zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd. Ze worden beschuldigd van doodslag, samenzwering en witwassen. In november brak brand uit in 7 wolkenkrabbers die werden gerenoveerd. Het vuur verspreidde zich razendsnel door de bamboestijgers die bij de renovatie werden gebruikt. Door menselijk falen weigerden de blussystemen. Bij de brand in Hongkong kwamen 168 mensen om het leven. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus bedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister Van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Het treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht is stilgelegd. Een blikseminslag tussen Utrecht en Breukelen heeft een storing veroorzaakt. ProRail denkt dat die tot zeker 1 uur vanmiddag duurt. Vanwege de onweersbuien heeft het KNMI code geel afgegeven in onder meer Utrecht. Het weer dan, buien dus vandaag met kans op onweer. Tussendoor schijnt wel de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Het is woensdag 10 juni. Dit is de Ria at 12 uur show. Van harte welkom bij weer een nieuwe 12 uur show. Er staat weer lekkere muziek klaar en wat informatie ertussendoor. Als je eventueel toe bent aan je lunch, en dat is natuurlijk heel logisch tussen 12 en 1. Geniet ervan, eet smakelijk en luister lekker naar de 12 uur show. We hebben natuurlijk de nummer 1 van de top 40 weer klaarstaande. Dus voor de tweede week is dat een lekkere zomerhit. Dat is Justin De Wild met Cheerio. En daarna gaan we naar Sienna Spiro met Material Lover. En mijn naam is...
1: Stevig vast, de allereerste plaat. Exclusief bij Ria op de woensdagmiddag. Dit is de nummer 1 in de Nederlandse top 40.

de modelplaats Haven van IJmuiden, dat de afgelopen maanden flink is opgeknapt en daarmee in ere is hersteld. Met de potwak en het vernieuwde schaalmodel krijgt het Waterloobos er in één klap twee publiekstrekkers bij. Wandelaars kunnen de geschiedenis van het Rijksmonument letterlijk horen en zien. En de potwalk is ontwikkeld om bezoekers het Waterloobos op een alternatieve manier te laten beleven. Je kijkt anders zodra je hoort hoe de onderzoekers hier vroeger leefden en werkten en wat zich hier allemaal afspeelde, aldus natuurmonumenten. Het bos zit vol verhalen waarin je normaal gesproken makkelijk voorbij loopt. En uiteraard staat verteller Jacob tijdens de route ook stil bij de vernieuwde modelplaats IJmuiden. En vanaf 1956, lang voordat er simulaties bestonden, onderzochten ingenieurs hier hoe de haven van IJmuiden het best kon worden aangelegd. En beide initiatieven zijn mogelijk gemaakt door het Kievitsbloemfonds, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Slijperfonds. En de potwalk Natuurgeheimen kan zelfstandig worden gelopen en is beschikbaar via de Google Play Store of App Store. Dus ik zou zeggen, lekker genieten in het Waterloobos van de zomer met mooie verhalen daarover. We gaan verder met Sam Fender en Olivia Dean met Rein Me. En daarna draaien we Antoon met De Enige. En toen was ik weer mijn muis kwijt. Ik heb er altijd ruzie mee.

Er is een nieuwe naam voor Steenwijker concertserie Klassiek in de Clemens. De concertserie Bach op zondag, die sinds 2022 een vaste plek heeft gekregen in het culturele leven van Steenwijk en omgeving, gaat verder onder een nieuwe naam, Klassiek in de Clemens. Met deze naamswijziging wil de organisatie duidelijk maken dat de serie inhoudelijk wordt verbreed. Bach blijft aanwezig, maar naast barokmuziek klinkt voortaan ook repertoire uit andere stijlperiodes. Bovendien is er ruimte voor vernieuwende programma's waarin muziek wordt verbonden met andere kunstvormen. De serie wordt georganiseerd door de Stichting Grote Kerk Steenwijk in samenwerking met Rabotheater De Meente. De nieuwe naam verwijst naar de Grote of Sint-Clemenskerk in Steenwijk, het monumentale decor van de concerten. Het recent gerestaureerde Van Oeckelenorgel krijgt in de serie een prominente plaats en daarmee wil de... Ik moet even zoeken, want mijn tabletje doet zijn eigen ding. En daarmee wil de organisatie klassieke muziek presenteren als een kunstvorm waarin traditie en vernieuwing elkaar versterken. En ook jonge, talentvolle muzici krijgen binnen de serie ruimte om zich aan het publiek te presenteren. En meer informatie hierover binnenkort in het programma Kopwijzer. Want hier gaan we natuurlijk een onderwerp aan wijden, deze mooie informatie. Wij gaan verder met een gouden ouwe. En eigenlijk heb ik daar wel zin in haast. Nou, er zit nog niet de 5 in de klok, hè, dus ik moet nog even wachten. Maar in ieder geval, UB40 niet. Die doet het wel. Red Wine.

0: Baby Rixia en Faithless met New Religion.
1: De artiest van de maand.
0: En hij gaat er keihard in. Long Tall Ernie en The Shakers. You should have seen me rock'n'rollin'.

Dark Before the Dawn, en dat is gezongen door Sam Mieux. En er kwam een bericht binnen van RTV Drenthe. Het geld is op bij Rijkswaterstaat. De komende jaren geen onderhoud aan Drentse snelwegen. En Rijkswaterstaat heeft alle grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen die in Noord-Nederland voor 2027 en 2028 gepland stonden voorlopig gestrapt. Er is te weinig geld beschikbaar vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit bevestigt Rijkswaterstaat na berichtgeving van De Telegraaf. In Drenthe gaat het om werkzaamheden aan de A28 en de A37. En in Groningen gaat het om de A28, A7 en de N33. En in Friesland om de A7, A32, N31 en A6. Wat het concreet betekent in Noord-Nederland is dat 92 kilometer aan asfalt niet wordt vervangen en 94 viaducten geen onderhoud krijgen, zegt een woordvoerder van de Rijkswaterstaat tegen RTV Noord. Ook rioleringen en wegmarkeringen worden niet van onderhoud voorzien. Het gaat niet alleen om Noord-Nederland, benadrukt hij. Er worden allerlei projecten tijdelijk stopgezet. Volgens de woordvoerder is het ministerie aan zet om opnieuw prioriteiten te stellen. En dan is de vraag, komt de veiligheid op de wegen in het geding in Noord-Nederland? Als groot onderhoud niet wordt uitgevoerd, heeft het uiteraard gevolgen voor de veiligheid. De kans op storingen wordt ook vergroot. Rijkswaterstaat benadrukt dat de veiligheid van weggebruikers prioriteit heeft. We kunnen bijvoorbeeld kijken of de snelheid op bepaalde stukken kan worden verlaagd, al dus de woordvoerder. En daarover horen we natuurlijk zeker meer. En wij gaan verder met Louis Capaldi zo met Survive, maar daarvoor Shakira featuring Burna Boy met Die Die.

Maandag 1 juni, dus vorige week maandag, ging de 54ste avondvierdaagse Oldermarkt van start met de 5 en de 10 kilometer. De drie scholen uit Oldermarkt, de scholen uit Blokzijl, de Frederikusschool uit Stegeda en de Ebenezer uit Ossenzijl waren dit jaar weer met veel kinderen en ouders vertegenwoordigd. Daarnaast deed ook een mooi aantal individuele lopers mee. Nieuw dit jaar was een samenwerking met Actief Steenwijkerland. Zij zorgden op maandagavond voor groente en fruit die tijdens de drinkpauze aan de wandelaars konden worden uitgedeeld. En dinsdag viel helaas in het water. Na een hele dag de weersvoorspellingen en andere avondvierdaagse organisaties in de regio nauwlettend te hebben gevolgd, besloot de organisatie de wandeling af te gelasten. Veiligheid stond daarbij voorop. En de woensdag kregen de wandelaars opnieuw lekkere appels. Dit keer van Plus, Marcel en Tirza Koetsier. Een jaarlijkse samenwerking die de organisatie zeer waardeert. En bij Dalzicht zorgt de draaiorgel Het Jegertje voor de muzikale omlijsting. En de donderdagavond liepen peuters en kleuters met hun ouders mee, evenals een groep ouderen met begeleiders vanuit de herbergier uit Steenwijkerwold. Zoals ieder jaar verzamelden de deelnemers zich op het Marktplein om vervolgens, begeleid door Vollenhoofs fanfare, naar Dalzicht te lopen. En onderweg verzorgde de fanfare uit Oldermarkt een vrolijk intermezzo. En nieuw dit jaar was fotograaf Wia van den Kamp, die met veel enthousiasme alle vier de avonden, drie dan eigenlijk, foto's maakte van de wandelaars. En samen met haar ontstonden ook nieuwe ideeën. Zo nam ze onderweg beeldmateriaal op dat op een later moment te zien zal zijn in de landerijen in Oldermarkt. Een initiatief dat de organisatie van harte ondersteunt. En iedereen zegt natuurlijk met heel hun hart tot volgend jaar. Want dan is het volgend jaar is het weer de 24 tot en met de 27 mei staat hier. Zou dan de volgende avondvierdaagse weer zijn in Oldermarkt. Wij gaan verder met Neil Horan met This Town en daarna een lekkere gauwouwe van Matt Dynamite.

En dat was Mutt met Dynamite. En het is 8 minuten voor 1. Ik heb er nog 2 voor je. Die wil ik eigenlijk nog wel eventjes laten horen. Dat is Maan en Goldband met Stiekem. En we beginnen eerst met Mark Ember met Good to Be.

En tot zover de RIA at 12 uur show op deze woensdag. Als je meedoet met de avondvierdaagse, veel plezier vanavond. Ik hoop dat het nu eindelijk eens een beetje droog blijft. En natuurlijk morgenavond, de donderdagavond, met veel snoep en bloemen, dat het een mooie avond wordt, dat iedereen feestelijk kan beleven. Het was het voor mij nu. Tot volgende week. Bye bye.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Wold Promenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Het dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grootschalige aanval uitgevoerd op militaire infrastructuur in Rusland. Op 600 kilometer ten oosten van Moskou werd volgens president Zelensky een wapenfabriek bestookt met middellange afstandsraketten. Ook zijn op andere plaatsen in Rusland olieinstallaties geraakt. In totaal zijn volgens Rusland 6 mensen gewond geraakt. Oekraïne nam ook energievoorzieningen en schepen onder vuur in de door Rusland bezette stad Mariupol. 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen voor zware mishandeling van een activist. 2 van de 4 worden het leger uitgezet. Het viertal gooide op een kruispunt in Jakarta zuur in het gezicht van activist Andri Yunus. Die verloor een oog en liep ernstige brandwonden op. Beelden van de aanval leidden tot geschokte reacties. Yunus leverde kritiek op de groeiende invloed van het leger op de Indonesische overheid. In Hongkong zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd voor de grote brand van eind november. 7 torenflats die werden gerenoveerd gingen toen in vlammen op. 168 mensen kwamen om het leven. De aanklachten in Hongkong variëren van doodslag en samenzwering tot witwassen. Het weer. Op verschillende plaatsen kan een stevige bui vallen, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Wold Promenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Dat dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grote drone- en raketaanval uitgevoerd op militaire doelen en olieinstallaties in Rusland. Bij een aanval 600 kilometer ten oosten van Moskou werden volgens president Zelensky middellange afstandsraketten ingezet. Oekraïne trof ook doelen in de door Rusland bezette Krim en de regio Donetsk. Marius Borg-Heubu, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, komt toch niet vrij. Zijn verzoek om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn is afgewezen. Maandag oordeelde de rechtbank nog dat dat wel mocht, maar het gerechtshof vindt het risico op nieuwe strafbare feiten te groot. Heubu zit in voorarrest. Hij staat terecht voor 40 misdrijven, waaronder het verkrachten van 4 vrouwen terwijl ze sliepen. Zijn moeder, prinses Mette Marit, leidt aan longfibrose. Haar toestand is onlangs verslechterd. Rondom Utrecht Centraal zou het treinverkeer rond deze tijd weer op gang moeten komen. De afgelopen uren reden er veel minder treinen na een blikseminslag op het spoor. Het gebeurde tussen Utrecht en Amsterdam. Ook tussen Utrecht en Arnhem en Utrecht en Eindhoven raakte het treinverkeer ontregeld. Reizigers moeten nog rekening houden met vertraging, zegt de NS. Het weer. Op verschillende plaatsen een stevige bui. Soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon. En het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral buien in het binnenland. En dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

rtvslos.nl. RTVslos.nl.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet onderzoekt of pepperspray legaal kan worden voor mensen die gestalkt worden of die op een andere manier worden bedreigd. In Denemarken gebeurt dat al. De minister Van Wil wil kijken of dat hier ook ingevoerd kan worden. Een algehele legalisering van pepperspray lijkt er niet te komen. Minister Van Wil is bang dat burgers het dan tegen elkaar of de politie gebruiken, of dat het in handen komt van criminelen. De oud-partijvoorzitter van 50PLUS, Geert Dales, heeft een taakstraf van 80 uur gekregen voor belediging, smaad en doxing. In 2024 schold hij op station Sloterdijk een taxichauffeur uit op een racistische manier. Vervolgens plaatste hij berichten over die betreffende taxi, inclusief het kenteken, met het advies daar niet in te stappen. De 74-jarige Dales was lang actief voor de VVD, maar werd in 2018 partijvoorzitter van 50PLUS. 2 jaar later zegt de partijleden het vertrouwen in hem op, onder meer vanwege zijn autocratische stijl en grof taalgebruik. Het kabinet wil gemeenten dwingen om de taaleis voor mensen in de bijstand te handhaven. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie. Mensen die een bijstandsuitkering krijgen zijn verplicht om de Nederlandse taal voldoende te beheersen of om dat te leren, zodat ze beter aan werk kunnen komen. Ze moeten minimaal op het niveau komen van kinderen in groep 8. Nu controleren gemeenten niet of nauwelijks op die taaleis. Als dat niet verandert, dreigt de minister te snijden in het bijstandsbudget van een gemeente. Marius, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, mag niet de gevangenis uit. Hij had een verzoek ingediend om zijn ernstig zieke moeder te mogen bezoeken, maar dat is afgewezen. Marius wordt beschuldigd van 4 verkrachtingen en tientallen andere misdrijven. Hij zit nu in voorarrest. Het weer, een zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms ook met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen nog een bui, vooral in het binnenland. En het wordt ook dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

Op de heide zat een grijze oude vrouw. Daar hield stilletjes te schrijden. En wat het lot haar zeggen brouw. En wat het lot haar brouwen zeggen. Wat het lot haar brengen zou.

Hartekort. Als morgen de dag weer aan zal breken. Te vergeefs wacht zij op telefoon. Te vergeefs. En zij smeekt al vele weken. Is dit nu mijn oordse land, aardse loon? Daar zit ze verlaten en alleen. En werpt een blik.

6, 7, 8, 9, 10, 11. En de kerkklok. 11 en 12, 12 en 12. En zit zij voor 2 lege borden.

0: en met een jant vol profimant.
1: Niger?
0: Johanna is weer in het land. Ze is weer terug, kleine Johanna. Op moedersmestje, op moedersmestje. Op de oude steen. En het huisje op de heide heet voortaan Die Schwelte Vrouw. Welk huisje, vrouw? Wat een vreusje heet, bruid. Een bruisje heet, de huidste smij. Sneetje smurren, bruid. Hoe heet dat rodding nou? Oh ja, huisje wel tevreden.

Dat ken nog helemaal niet meer. Ah, you way, drink you way, yeah.

ben vaak zo gesponnen, hè.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een undercoverjournalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van twee jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Wouter Koolmees, tijdens de coronacrisis minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zegt tegen de coronacommissie dat sommige zaken fout zijn gegaan. Maar hij vindt dat veel betrokken ministers het heel goed hebben gedaan. Koolmees vertelt dat er steeds meer spanningen ontstonden bij discussies over maatregelen. Zoals bij het besluit over de avondklok. Koolmees had daar veel buikpijn van, zegt hij, maar stond er wel achter. Over de steunpakketten voor bedrijven zegt Koolmees dat ze rust hebben gecreëerd. Hij is ook trots dat de werkloosheid na corona laag was. Het Mauritshuis in Den Haag mag 25 kunstwerken uit de collectie van Abraham Bredius houden. De erfgenamen eisten de werken terug omdat het Mauritshuis ze niet permanent tentoonstelt. Maar van de rechter hoeft dat niet. De erfgenamen gaan in beroep. Tellen Griekspoor heeft de tweede ronde van de Libema Open bereikt. Hij won op het gras van Rosmalen in 3 sets van een landgenoot Botik van de Zandschulp. De wedstrijd werd vanwege regenval gisteren onderbroken en vandaag afgemaakt. Ook Thijs Bogaert is door naar de tweede ronde. Hij won in 3 sets van de Chinees Wu. De 17-jarige Bogaert werd met een wildcard toegelaten tot het grastoernooi. Bij de vrouwen verloor Suzanne Lamens in 3 sets van Anastasia Potapova uit Oostenrijk. Het weer, zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen buien, vooral in het binnenland. Het wordt dan ook een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen. Bert van der Laan.
4: Hallo, daar zijn we weer.
5: De tipperaden van 1971.
6: 30.
5: Nieuw.

0: Everything you are about to hear in this radio show is true. The names have been changed to protect the innocent. Good heavens, here's Bert Vanderland. The Tipperary.
1: Het voorportaal voor Veronica's Top 40. En dan wel van begin juni 1971. Het was de allereerste nieuwe binnenkomer van destijds. De meneer die niet alleen gezegend was met een bijzonder aardige zangstem. Een bijzonder opmerkelijke zangstem, ook dat nog een keer. En natuurlijk ook de man die aardig fluiten kon. Hè, want The Mexican Whistler was ook een van die hitjes van Roger Whittaker die je hoorde op nummer 30 met Why. Trouwens, in het latere deel van zijn carrière had hij vooral ook hits in Duitsland. Hè. Volgens mij woont hij er nog steeds of zoiets. Tenminste, als hij nog onder ons is, maar dat is mij ook volledig ontgaan eigenlijk. Roger Whittaker in ieder geval dus met Why. Nieuwe binnenkomers in ditje lijstje door tot nummertje 22. De blauwe korenbloemen zie ik al staan van de zusjes de Roo. Ook op 18 een nieuwe, dat is meteen de hoogste ook. The Merry Men and Things Are Tight. En naar het volgende uur kan ik je melden. Geen enkele nieuwe binnenkomer. Zelfs de alarmschijf is een stijger van 27 door naar nummer 1. Nou, gaan we niet verklappen wat dat allemaal is. We gaan gewoon door met twee mannen die een riant verleden hadden bij onder andere Manfred Mann in de jaren 60. McGinnis en Flint, die richten samen een bandje op. Nou, raad eens wat hoe ze het bandje noemden. McGinnis Flint, hier is de Malt and Barley Blues op nummertje 29.

Ja, het kroegleven. Je kunt overal de blues van krijgen, nietwaar, zullen we zeggen. Zometeen weer zo'n bijzondere exponent van, zeg maar, iemand die, gewoon sterke drank tot, zeg maar, liefhebberij heeft verklaard. Maar voorlopig draaien we eerst op 29. McGinnis Flint, Malt & Barley Blues. Ja, en dan die nummer 28, hè. We draaien hem voordat we straks de Nitty Gritty Dirt Band tot je laten komen op nummer 27, The House at Pooh Corner. En dit is het illustre duo Tom en Dick, die ooit al eens Bloody Mary van tekst en muziek voorzagen en daar Van Rempel een hele grote hit mee scoorde. Dus ja, dan ga je op zoek naar toch wat andere exponenten van, zeg maar, bijzonder leven. In dit geval kwam de inspiratie van een oude hein en die had wat met drank, dacht ik.

0: Dit is de Radio Veronica Tipparaad met Bert van der Laan.
1: Die mannen hebben toch ook zeg maar een beetje stiekem weg leuke muziek gemaakt, hè? Begin jaren 70. De Nitty Gritty Dirt Band, later ook bekend als gewoon de Dirt Band in de House at Pooh Corner. 26.

kunt nog leuk gitaar spelen en je vriend doet dat ook. En je vriend is toevallig George Harrison en die is getrouwd met Patty Boyd, voormalig fotomodel enzovoort. En ja, dan zit je zelfs met één probleem. Je bent totaal verliefd op die vrouw. Wat doe je dan? Dan schrijf je geen liedje van zeg maar Patty, maar dan vertaal je alles een beetje naar Leila. En dat deed Eric Clapton bij Derek and the Dominoes. Want dat was die gewoon natuurlijk, hè? Derek and the Dominoes. In 1971, we hebben een dikke hit ook, kun je nagaan. En het goede nieuws is, ja, het goede en slechte nieuws. Later zou die rempel toch nog, nadat Patty van George was gescheiden, met Patty gaan trouwen. Maar dat is dan ook alweer voorbij. Ja, ik kan ook niet alles hebben. Wat we wel hebben voor je zijn de heikrekels.

0: Blijf maar van mij houden. De hartekreet was dat uit het Dramatoland. Gedaan door natuurlijk de heikrekels. Op de een of andere manier waren die ook in 1971, eind jaren 60, ook al zo mateloos populair bij bepaalde lagen van de bevolking.
1: Nummer 23.
0: En dat resulteerde natuurlijk in een tipparade-notering. Ook anno begin juni 1971. Met Ik blijf van je houden stonden ze op nummertje 24. Dit is een bijzonder verhaal, hè? Lely Stad op nummer 23. Dat is de man die ooit Chirpy Chirpy Cheep Cheep schreef. Wat een hele grote hit werd voor The Middle of the Road. En ja, toen schreef hij nog wel een paar nummers. Tenminste, hij schreef mee aan een paar nummers van The Middle of the Road. Maar de plaatjes die hij zelf uitbracht na Chirpy Chirpy Cheep Cheep, dat werd eigenlijk net niks. Zorg deze. Hier is Jacaranda.

Anneke en Willeke, dat waren de tweelingzusjes De Ro. En dan hadden ze nog een jongere zus, die heette Janneke. En het hele spul kwam uit Emmen. Onder leiding van ene Gert Timmerman, ook wel bekend natuurlijk uit het oosten van het land. En van diverse hits scoorde zij warempel een dikke hit met dit plaatje in 1971. Blauwe korenbloemen. En alles wat ze daarna maakte, dat strandde toch in lagere regionen of gewoon in de tipparade of ergens helemaal, zeg maar, buiten enig zicht van een hitparade. Ja, en ja, als Gert Timmerman je manager, nou ja goed, ik zal er verder geen woorden aan vuil maken. Whatever. Het was voorlopig wel de laatste nieuwe binnenkomer. Straks op nummer 18 hoor je de allerhoogste in deze tipparade van Radio Veronica. Begin juni 1971. De volgende, dat is er eentje die gewoon prettig daalt. Van de konten ook nog, hè. Van 13 naar 21 naar beneden. Het is wel een leuk plaatje trouwens. Searching for Places aan die kant van Temple.

0: Tiparade heeft ze allemaal op een rijtje.
1: Oh jee, onderweg. 10 plaatjes alweer gedraaid dus. Het gaat snel als je plezier hebt met 1971 in dit geval natuurlijk. Hè. Van 30 door tot en met 21 dan maar eventjes een overzicht. Alleen maar nieuwe binnenkomers door tot 22. En op nummer 21 dus zojuist een daler. Want ook dat komt toen nog in Veronica's Tipper Rate. Van 13 naar 21 naar beneden. Searching for Places, gedaan door Tempel. Op 22 de blauwe korenbloemen, gedaan door de drie zusjes De Roo uit het Drentse, het Oost-Drentse land. Emmen kwamen ze vandaan. En Jack Aranda van de man van natuurlijk Chirpy Chirpy Cheep Cheep. Lely Stad, een van de plaatjes die hij daarna maakte. Die stond op nummer 23 nieuw. Ik blijf van je houden. Heel andere kant van het Nederlandse Nederland. Ja, want het Nederlandstalige kwam natuurlijk ook uit Brabant. De heikrekels. Ik blijf van je houden. Was de nummer 24. En Leila van Derek en de Domino's bezette plekje 25. Can you get it? We lusten het trio uit de UK. Oftewel Ashton, Gardner en Dyke vonden we op nummer 26 nieuw. En de House of Two Corner, de Nitty Gritty Dirt Band. Op nummer 27 ook al nieuw genoteerd. Dan de heren van natuurlijk Bloody Mary. Je kent ze. Tom en Dick. Ouwe Hein op nummer 28 nieuw. Ik ben toch wel benieuwd wie op virtuose wijze in dat plaatje de grote trom heeft bespeeld. Kaboom, kaboom en zo. Mocht je het weten, laat het even weten. Weet ik het ook. De Malt & Barley Blues op nummer 29 nieuw. McGinnis Flint en de allereerste in deze tiprate. Why kwam van Roger Whittaker op nummer

swingen konden ze wel. Uit België kwamen ze, Mr. Waldy. En natuurlijk Greenlight, in dit geval Neptune. In België trouwens hebben ze nog veel meer plaatjes uitgebracht op het Romex-label. Ik heb er nog een paar liggen. Alleen deze Neptune op single, die is nogal lastig te krijgen ook. Dus een van de goudklompjes, hè. Uit deze Tipperate stond toen op nummertje 19 genoteerd en steeg vanaf 23. Daarvoor trouwens, van 29, dus ook al net als de nummer 21, hard naar beneden. Broer en Shipley, wel een hele grote hit in Amerika, One Talk Over the Line. En dames, heren ook, we zijn toe aan de nummer 18. En dat laten we niet zomaar voorbij gaan, want dat is de hoogste nieuwe binnenkomen. In de Tipperate van toen. The Merry Man, oftewel subtropische klanken uit het Caraïbisch gebied. En in dit geval gaat het over Things Are Tight.

0: enige echte tipraden. De enige echte tipraden. Maar vast twee keer. Kan nooit genoeg.
1: Nummer 17.

snapt het al. Veronica's Tipperator, zeker de samenstellers daarvan, hadden te kiezen uit heel veel plaatjes voor heel verschillende muzieksmaken. Want ja, naast de Heikrekels en de Zusjes de Roo, dus ook dit. Lucifer's Friend was het. Het was de nummer 17. Een mens bewaard is wat nieuw. Dus ook de nummer 16. Een strijdje van een bandje genaamd Start Pump. En het is ook meteen de laatste plaat in het eerste uurtje Tipperate. Begin juni 1971. Roerig jaar, hè, voor de piraten. Ik zal maar niks zeggen van die gekleurde boot waar zo ineens een bommetje ontploft en zo. Dat was ook niet zo'n goed idee allemaal. Anyway, Start Pump dus op nummer 16. Hier is die met Spare the Children. En tot zo in uurtje 2.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Wold Promenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De kans op extreem hoog water voor de Nederlandse kust is in ruim 100 jaar tijd 4 keer zo groot geworden. Dat schrijven onderzoekers in een wetenschappelijk vakblad. Stijging van de zeespiegel door klimaatverandering is één van de grote oorzaken. Maar ook bodemdaling draagt bij aan de risico's. Hoge waterstanden hoeven niet direct te leiden tot overstromingen. Nederland heeft veel maatregelen genomen om het land te beschermen. De wetenschappers noemen de metingen die zij doen vooral belangrijk om te bepalen of die maatregelen nog genoeg zijn. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens tv-opnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. De Groot heeft aangifte gedaan bij de politie. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie, bestemd voor het front met Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. De geplande grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Noord-Nederland worden mogelijk geschrapt. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt niet aanbesteed omdat er niet genoeg geld is. Dat betekent dat bijna 100 kilometer asfalt niet wordt vervangen. En verder wordt het onderhoud aan bijna 100 viaducten uitgesteld, zegt Rijkswaterstaat tegen RTV Noord. Tot 2038 is er een tekort van ruim 34 miljard euro voor onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat. Ook op andere plekken in Nederland wordt onderhoud aan wegen daarom mogelijk uitgesteld of geschrapt. Het weer, geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met onweer. Vanavond en vannacht vaker droog en ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Wold Promenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiers en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: De Nederlandse tip.
5: Nummer 15.

met Ted Oberg. De gitarist waarvan de moeder van Ted toevallig ook nog de manager was van de hele band uit Den Haag. Zijn toch weer bijzondere verhalen. Hè? Trouwens, uit het vorige uurtje tot en met nummer 16 geen enkele DJ-hittip te bespeuren. Maar dat maken we goed in uurtje 2, want daar staan er toch weer een paar in. De plaat van daarnet namelijk was de tiende hittip Black Liza, dus van 30 naar 15, The Living Blues. En over DJ-hittips gesproken, ik heb er nog eentje voor je. Op nummer 14 vinden we namelijk het plaatje wat destijds Giel Montagne erg kon waarderen. En die komt van April Shower. En zo is dat. We nemen even een klein beetje gas terug. En doen dat in de trein. Want het volgende plaatje gaat toevallig over een trein. Of over een spoor. Of wat u maar wil. In de Railroad Song. Dat klinkt zo.

zeg maar zelf. Het is toch een fraai stukje muziek. Op nummer 14 genoteerd. De toenmalige Giel Montagne hit-tip kwam van April Shower. En die heette The Railroad Song. 14 plekjes omhoog trouwens. Deze op nummer 13 stijgt vanaf nummer 20. Chicago met Lowdown. En meteen daarna op 12 straks de Will Lakinga hit-tip. Want ook die had nog een leuk plaatje gekozen als zijn favoriet. Fisher & Friends, namelijk van 16 gestegen met The Island of Hope. Eerst Chicago.

0: Tipparade heeft ze allemaal op een rijtje.
1: En hop, alweer 10 platen gedraaid, dus een overzicht. Wat een band met zanger Paul Rodgers hoorde je net op nummer 11. En dan gaat het natuurlijk over The Free. Niet te verwarren met de Rotterdamse Free, want dat was gewoon een Nederlands clubje. En deze band uit de UK, die scoorde toch een aantal leuke hitjes. Alleen My Brother Jake kreeg nou bepaaldelijk niet de allergrootste van de heren van The Free. Steg wel vanaf nummer 19. Daarvoor de Will Luikinga hit-tip van Fisher & Friends. Nederlands product dus op nummer 12. Van 16 omhoog, Island of Hope. En Lowdown van Chicago vonden we op de nummer 13 genoteerd. Steg vanaf 20. 14 plekken winst. Na nummer 14 gestegen, de Railroad Song, de Giel Montagne hittip. En die kwam van April Shower. En ook de eerste in dit uurtje was een DJ hittip. En wel die van Tineke, The Livin' Blues met Black Liza. Omhoog van 30 naar nummer 15. Uit het vorige uur dan nog, Stud Pump van 29 naar 16 gestegen met Spare the Children. Lucifer's Friends, Ride the Sky van 22 naar 17 omhoog. En de hoogste nieuwe in deze tiplijst op nummer 18, Things Are Tight. Lekkere subtropische geluiden van The Merry Man. Mr. Waldi en Greenlight, oftewel een Belgisch clubje met een leuk instrumentaaltje, Neptune. Dan nummertje 23 door naar nummer 19 gestegen en gedaald naar nummer 20 vanaf 9. One Toad Over the Line van Brewer & Shipley.

0: Twee bijdragen tenminste, dat ik zo snel even kijk uit het Belgenland, hè, in deze tiplijst. Straks hadden we al Mr. Waldy en Greenlight in het vorige uurtje. En ook dit clubje, Judy Please, de New Inspiration, kwam natuurlijk uit het land van onze zuidenburen. Stond op nummer 10, steeg vanaf nummer 26. Straks Rumba Tamba van Martin Wilms en zijn hele orkest. Dat was ook redelijk populair destijds, hè, van 17 naar 8 omhoog. Maar voorlopig eerst weer naar de Caraïbe met Jimmy Cliff. Want ook daar kwamen leuke deuntjes vandaan destijds. Goodbye Yesterday staat vanaf nummer 21 en staat nu op nummer 9.
1: De tipparade.

0: ik weet niet wat aan mij ligt, maar ik krijg altijd van dat soort ideeën bij dit plaatje van zeg maar zo'n receptie bij een bruiloft en zo destijds. Nou, dat is een beetje wat er leuk zit te spelen. De Roomba Tamba van Martin Wilms. Nou fijn, het zal weer helemaal verkeerd geassocieerd zijn. Anyway, maakt ook niet uit. Zometeen Gonny Baas in de show. Wel wat ze wil en daar zingt ze dan ook over. Het waren altijd leuke plaatjes van een vrolijke zangeres. Kortom, laat maar eens horen dan, hè.
1: Nummer 7.

De Bintangs had een probleempje. Oftewel, de broertjes Kraaienveld hadden een probleempje met de naam De Bintangs. Die mochten ze niet gebruiken. Dus wat doe je dan? Dan heet je Kraaienveld. De bewerking van het oude nummer van onder andere Nat King Cole, die deed het een beetje anders natuurlijk, hè. Die blijft staan op nummertje 6. Papiertje tussen je tanden, kun je ook muziek mee maken. Dat deed Ray Dorsett van Mungo Jerry en Somebody Stole My Wife. Woo!

the cool. De Antilliaanse zanger, want daar kwam die vandaan, hè? Origineel Houston. Met van die mooie gevoelige liedjes haalde die regelmatig de hitparade. Alleen met deze lukte het uiteindelijk niet. I need you to turn.

0: gedaan zeg. Werkelijk, op nummer 2 een compleet orkest. Ook nog uit Duitsland ook nog. De orkestleider in kwestie heette Hans Last. Maar ja, Hans Last, Hansa Plast. Dan noem je jezelf maar gewoon James Last. En zo kent de hele wereld hem natuurlijk, hè. Elvira Madigan, zo heette het nummer op nummer 2.
1: De tipparade heeft ze allemaal op een rijtje.
0: Welzeker, even een overzicht van de top 10. Zullen wij eens beginnen met nummer 10 en dan gewoon aftellen naar beneden, naar nummer 2. Op nummer 10 vonden we Judy Please uit België. De New Inspiration stijgt vanaf nummer 26. Gaat van 21 naar 9 omhoog. Goodbye Yesterday. Reggae-muziek, hakka-takka-muziek werd het toen ook wel eens een beetje wat denigrerend genoemd. Oh, oh, oh. Jimmy Cliff was het. De Roomba Tamba van Martin Wilms van 17 naar 8 gestegen. En van 5 naar 7 naar beneden. Maar ze bleef vrolijk. Weet je wat ik wil, zong Johnny Baars. Op 6 een zittenblijver Mona Lisa, gedaan door de broertjes Kraaienveld in de band Kraaienveld. Ja, als het makkelijk kan, waarom ga je dat moeilijk doen? En Somebody Stole My Wife van Mungo Jerry, uiteindelijk wel naar de top 40, hè? Klein hitje voor ze. Toen van 4 naar 5 naar beneden in de tipparade. Ook Houston ging een plekje naar beneden. En wel op nummer 4 met I Need You To Turn To. En dan van 14 naar nummer 3 gestegen de Amerikaanse zanger. Hoe heette die ook alweer? Kent Lavoy, geloof ik. Ronald Kent Lavoy. Lobo, zo kennen wij hem. Als Me and You and a Dark Name Boom. Die hele grote hit van toen. Leuk plaatje. En op 2 ook al zitten blijven het orkest van James Lars. Dus Elvira Madigan. Hebben we nog één plaatje voor je? Dat is Veronica's alarmschijf van toen. Die stijgt vanaf 27 door naar nummer 1. Met onder andere de zang van Madeline Bell. En dat is duidelijk te horen ook. Zo prettig. De Bannerman van Blue Mink. En ik zeg, dank voor het luisteren.
2: Hey,

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie bestemd voor het front in Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. Het kabinet onderzoekt of mensen die worden bedreigd legaal pepperspray mogen hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om vrouwen die worden gestalkt. Pepperspray voor iedereen legaal maken ziet het kabinet niet zitten. Justitie heeft voorwaardelijke celstraffen geëist tegen drie mannen die in Zuid-Limburg voorwerpen van een viaduct gooiden. De mannen zouden sinaasappels, eieren, houtblokken, stenen en een verkeersbord naar beneden hebben gegooid. Meerdere auto's die langsreden werden geraakt, niemand raakte gewond. De drie mannen worden verdacht van poging tot doodslag. Een vierde verdachte, die minderjarig was toen de voorwerpen van het viaduct werden gegooid, moet later voor de rechter komen. Een undercover journalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van twee jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale mediaplatform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Het weer, nog geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met hagel en onweer. Vanavond en vannacht vaker droog bij een graad of 10. Morgen zonnige periode, in het binnenland een enkele bui en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: Elke zaterdag de hits en hun verhaal. Dit is Backwards met André van Dekken.

Een hele goede avond en welkom bij de 1674ste uitzending van Backwards. En ja, we hebben natuurlijk weer een andere maand. En dat betekent ook automatisch een ander jaar. En dit keer is het juni 1986. Bert van der Laan denkt eventjes bij zichzelf van ik zal die andere eens even een beetje op de kast jagen. Want vorige week, toen zat hij in 1971, doe ik lekker nu de tipraden van 1971. Ja, je bent weer 15 jaar te laat, helaas. Maar desalniettemin, Bert van der Laan, hartstikke bedankt natuurlijk voor zijn prachtige plaatjes die van zwart vinyl gaan. Ja, 1986. Het waarom, dat gaan we straks vertellen zo bij de gebeurtenissen, zo rond de klok van 7:15 en natuurlijk ook 7:15. We gaan televisie kijken, of beter gezegd, we gaan film kijken. Natuurlijk zijn de live-opnamen er een hele bekende en ook een hele goede. We hebben ook de LP's en natuurlijk veel gebeurtenissen. Maar laten we eerst maar eens beginnen met muziek van de jaren 80. Hoewel, jaren 80... Nou, niet helemaal, want de plaat, jawel, is uit 1960. En het had alles te maken met een reclame voor spijkerbroeken. Ik heb het over Wonderful World van Sam Cooke. En die stond namelijk op nummer 1.

Ja, lekker kort natuurlijk. 2 minuten en 1 seconde om precies te zijn. Sam Cooke en The Wonderful World, zoals gezegd uit 1960. Hij is trouwens in 1986 opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. En dat is een museum in Cleveland. En dat is gewijd aan beroemde en invloedrijke rock'n'roll muzikanten. Een van de eerste was natuurlijk Elvis Presley. Een artiest of groep die wordt eerst pas na 25 jaar... na de eerste opname eventueel opgenomen in dit museum. Nou goed, Sam Cooke was inderdaad al lang en breed bezig met de muziek. Het was eigenlijk wel een beetje een rock'n'roller, hoor. Hij deed van alles en nog wat onze lieve heer verboden had. En dat is hem ook noodlottig geworden op 11 december 1964. Hoewel de verhalen eigenlijk mythische vormen aannemen, hoe die nou eigenlijk om het leven is gekomen. Wonderful World van Sam Cooke, zoals gezegd, vanwege de reclame voor spijkerbroeken. Jawel, daarom stond hij dus op nummer 1. Je krijgt van mij trouwens de top 3, want de nummers 2 en 3 gaan we ook draaien. Dat is namelijk Bad Boy van de Miami Sound Machine en Rock Me Amadeus van Valco. Nou, eerst even de Miami Sound Machine. Natuurlijk, iedereen kent haar wel, Gloria Estefan, een Cubaanse-Amerikaanse zangeres. En het werd uitgebracht als de tweede single van een tweede Engelstalig album. Want ze hadden er inmiddels al een stuk of 7 op hun naam staan. Maar dat was echt Spaans en Cubaans en noem het allemaal maar op. Het tweede album Primitive Love, dat herbergde natuurlijk de prachtige hit Conga. En maar Bad Boy mocht er ook zijn. Die stond dus op nummer 2. En het was ook te horen en als openingsnummer van de film Three Men and a Baby. Met andere woorden, hier zijn de Miami Sound Machine samen straks met Valco.

Ja, Rock Me Amadeus, een nummer geschreven door Bolland en Bolland. Alleen het origineel was niet zo'n heel groot succes. Hij kwam er in 1985 eigenlijk niet eens de top 40 mee door. Totdat er een Canadese-Amerikaanse remix kwam uit 1986. Nou, die hebben we dus nu gedraaid. En die plaat die stond dus op nummer 3. Falco, helaas, ook hij leeft niet meer. 6 februari 1998 is hij overleden. In feite door een auto-ongeluk. En dat gebeurde allemaal in de Dominicaanse Republiek. Goed, we gaan... Bad Boy van Miami Sound Machine moet ik natuurlijk ook nog eventjes afkondigen. Want dat waren de nummers 2 en 3. En als we dan nog eventjes de top 5 helemaal compleet maken. A Different Corner van George Michael. Die ging van 2 naar 4. En op 5 blijven staan Live to Tell van Madonna. En nummer 6, eerlijk is eerlijk, die gaan we volgende week draaien. Want die gaat wel heel erg hard naar boven. Maar welke plaat het is, dat vertel ik volgende week. We gaan naar juni 1986. Waarom nou juni 1986? Nou, heel simpel. Het is de 40ste sterfjaar van juffrouw Jeanne Warners. Dat was de grondlegger van het Miramar Zeemuseum wat in Vledder staat. Dat niet alleen, zij richtte het museum op in 1956 in Oosterbeek, nu dus 70 jaar geleden. Gefascineerd door de zee en haar schatten nam zij van elke reis hutkoffers vol schelpen en zeedieren mee om haar natuurmuseum mee te vullen. Het reizen van deze excentrieke dame, want dat was ze, begon in 1955 toen zij een schelp vond. Vorm en kleur raakten haar ziel, zo zei ze, en zij vond dat zij dit aan anderen moest laten zien. Het museum Miramar, oftewel Aanschouw de Zee, was geboren. Sinds 1966 is het gevestigd in Vledder. Op dit moment is er een prachtige tentoonstelling over het leven en reizen van juffrouw Warners, zoals zij zichzelf

graag noemde. Sterker nog, zo moest zij worden genoemd onder de titel Warners Wondere Wereld. Met onder andere de Wonderkamer, oftewel het rariteitenkabinet, met een groot deel van haar uitgebreide collectie schelpen, vissen, krabben, zeesterren en zeeegels. Daarnaast is er ook een replica gemaakt van haar werkkamer en Kabouter, het aapje wat zij kreeg als geschenk tijdens haar reis naar het eiland Bioko voor de kust van West-Afrika. En zoals gezegd, die expositie is absoluut aan te bevelen. Want ook daar komen prachtige verhalen in voor. Verhalen die we trouwens in juni 86 ook nog zo nu en dan eens eventjes zullen melden. Er is ook een prachtig boekje voor. Daar kun je die verhalen ook allemaal in lezen. Zoals gezegd, dat is de reden dus inderdaad dat we teruggaan naar juni 1986. Zij overleed namelijk op 4 juni van dat jaar. Maar er gebeurde natuurlijk nog veel meer in juni 1986. De wereld zat nog in haar maag met de kernramp in Tsjernobyl. Dat gebeurde op 26 april. De ontploffing van de Space Shuttle Challenger, die alle 7 astronauten het leven kostte. Nederland had net de Tweede Kamerverkiezingen achter de rug, met als grote winnaar Ruud Lubbers, die het karwei mocht afmaken. En het wereldkampioenschap voetbal in Mexico, waar Nederland niet aan meedeed en Maradona een beetje hulp van boven kreeg in de finale. U weet het ongetwijfeld nog wel, dat handje. Jawel. Misschien dat ik daarom Maradona eigenlijk niet eens erg leuk vond. Goed, juni 1986. En natuurlijk hebben we de muziek en de live-opnamen en de LP's. En een van die mooie LP's is afkomstig van The Smith, met een S aan het einde. Die LP die heette The Queen Is Dead en die kwam op 16 juni uit en het wordt wel hun meesterwerk genoemd. Door critici vaak gezien als een van de beste alternatieve rockplaten aller tijden, met klassiekers Big Mouth, Strikes Again en het prachtige There Is A Light That Never Goes Out. En het laatste nummer, dat ga ik voor je draaien.

dat begint natuurlijk weer goed in 1986. Twee prachtige platen. The Queen Is Dead van The Smith, uitgebracht op 16 juni. En Invisible Touch van Genesis op 6 juni. Het commerciële hoogtepunt van de band rond Phil Collins met megahits als natuurlijk Invisible Touch, maar natuurlijk ook Tonight, Tonight, Tonight, Into Deep en deze The Land of Confusion. En ik weet bijna wel zeker dat je nog weet wat voor clip erbij stond. Dat was natuurlijk naar aanleiding van de videoclip met poppen van de Britse satirische animatieserie Spitting Image. Je ziet allereerst Ronald Reagan en Nancy Reagan samen met een chimpansee. En dat was een parodie op Reagans film Bedtime for Bonzo. Want ja, die man die heeft ook nog eens in een aantal films gespeeld. Nou, je ziet heel veel poppetjes, waaronder bijvoorbeeld Mussolini, Khomeini. Je ziet Gorbachev. Je ziet onder andere ook nog de paus, Tina Turner, Michael Jackson. Ach, noem het allemaal maar op. Het was een prachtig programma, dat Britse satirische poppenserieprogramma, wat tussen 1984 en 1996 werd uitgezonden. Spitting Image. En zoals gezegd, The Land of Confusion. Ja, het geldt eigenlijk nu nog natuurlijk. Hè. Nummer is trouwens geschreven door Mike Rutherford. En de hoes, dat is wel aardig, die is gemaakt door de 26-jarige David Baker. En daarvoor dus The Queen Is Dead met het nummer There Is A Light That Never Goes Out. Goed, dan hebben we natuurlijk op de vraag van wat was er allemaal op televisie? Ja, er was onder andere een zomerpop. Jawel, met oude en nieuwe clips en je ziet maar. Verder tekenfilms, die waren er toen ook nog. En ja, jammer dat ze er nu niet meer zijn. Maar zoals gezegd, toen waren ze er zeker nog wel. En bijvoorbeeld, dat waren Jill en Julie en de Smurven. Waarna het oudere publiek kon genieten van 5 tegen 5. Gepresenteerd door niemand minder dan Willem Ruis. De consumentenbus, Achter het Nieuws en Simon Carmichelt vertelt uit eigen werk sloten de ware uitzending om 10 minuten voor 12 af. Op Nederland 2 had men Van Gewest tot Gewest en natuurlijk het WK voetbal met de commentatoren Evert ten Apel, Eddie Poelman en, jawel, de Belg Rick de Sadeleer. Tussendoor was er ook nog aandacht voor de tenniswedstrijden op Roland Garros. Nederland 3 was pas vanaf 4 april 1988 te bekijken. En omdat er heel veel sport op televisie is, dit keer wat meer aandacht voor de film met deze week The Karate Kid Part 2. Het vervolg van deel 1 die in 1984 het levenslicht zag. Hoofdrollen waren er voor Ralph Macchio als Daniel LaRusso, Pat Morito als Mr. Miyagi en Martin Cove als John Kreese. En het bekendste nummer, dat is eigenlijk ook het nummer wat we nu gaan draaien. Hier is The Glory of Love van Peter Cetera.

Ja, dat was hij inderdaad. Dan Sledgehammer van Peter Gabriel. De voormalige man die Genesis zo groot heeft gemaakt. En later inderdaad solo ging. Nou, waarom deze plaat? De Conspiracy of Hope Tour. Die werd door Amerika inderdaad georganiseerd. Waren een aantal concerten georganiseerd door Amnesty International. Benefietconcerten waren dat in Amerika met optredens van onder andere U2, The Police en Peter Gabriel. En je hoorde dus Sledgehammer. En daarvoor, jawel hoor, in juni 1986... toen begon de legendarische Magic Tour van Queen. Op 7 juni begon dat. En tijdens die tournee, ter promotie van het album A Kind of Magic... gaf de band op 11, 12 en 19 juni... een aantal legendarische optredens in de Groene Noordhallen in Leiden. En achteraf bezien was het allerlaatste concert... dat Queen in Nederland gaf met Freddie Mercury. En het voorprogramma stond trouwens in excess. En er waren in ieder geval twee steenwijkers bij, waaronder ondergetekende. En ik heb met Radio Gaga, ik vind het persoonlijk zelf niet eens het beste nummer... maar het was wel prachtig mooi dat iedere keer die handjes tegen elkaar gingen... en dat over de hele Groene Noordhallen lang. Een prachtig concert en ik ben blij dat ik er toen inderdaad bij was. Queen was dat dus en Radio Gaga. Goed, we gaan naar de gebeurtenissen voordat we natuurlijk nog eventjes 25 jaar teruggaan. En natuurlijk een plaat nog draaien van I've Got the Bullet. Maar goed, eerst eventjes terug naar 2 juni 1986. Toen vond er een gijzeling plaats in de Dokter van Mesdag Kliniek in Groningen. Een TBS-patiënt gijzelde de directeur van de kliniek... en de patiënt had al een verleden, was veroordeeld voor 2 moorden... hij mocht namelijk 20 jaar brommen... en hij had in 1984 een groepsleider gegijzeld... wat door tussenkomst van het personeel zonder politie werd opgelost. Ook ontsnapte hij al een keer en hield zich toen 6 weken schuil in België. De directeur kwam bij hem om te vertellen dat een verzoek van hem was gehonoreerd... maar de patiënt wilde meer vrijheden. Hij had een broodmes meegesmokkeld en dat flink scherp gemaakt... waarna hij dat mes op de keel van de directeur zette. Hij eiste een auto en een vrije aftocht. Nadat zij in de auto waren gestapt, werd de vluchtwagen klemgereden... en leden van het arrestatieteam sloegen de ramen in om de directeur te ontzetten. Na 5 uur kwam er een einde aan de gijzeling... zonder dat er gewonden en of doden vielen. Maar er werd nog iemand ontvoerd, dat was namelijk Joke Osterman. En dan denk je bij jezelf, wie was dat? Ik kan me voorstellen, want zij was de vrouw van de kantoorbeheerder... van de Verenigde Spaarbank in Rotterdam. Osterman werd duidelijk gemaakt dat zijn vrouw zou worden doodgeschoten... als hij niet wilde meewerken. De indringers hadden het voorzien op een geldtransport... dat de volgende morgen, de laatste vrijdag van de maand in mei... bij het filiaal van de bank zou arriveren. Osterman moest er persoonlijk voor zorgen... dat dit geldbedrag in handen van de overvallers terecht zou komen. De heer Osterman ging 's morgens gewoon naar zijn werk... en rond 8:30 informeerde een van de ontvoerders telefonisch... of het geldtransport al was gearriveerd. Een uur later vertrok de bankier in zijn witte Golf... met 1,4 miljoen gulden in 2 koffers. Vervolgens werd het geld overgedragen. Daarop volgde een wilde rit door de stad... waarbij de overvallers een aanrijding veroorzaakten... en tot 3 keer toe van auto verwisselen. Ze waren wat dat betreft goed voorbereid. De politie achtervolgde de gangsters met auto's en een helikopter... maar raakte het spoor bijster. Mevrouw Osterman werd zo'n 30 kilometer ten zuiden van Brussel uit de auto gezet. 2 Rotterdammers werden gearresteerd voor medeplichtigheid. 1 ontvoerder die meldde zich bij de politie. En de overige 3, waaronder 2 beruchte Italiaanse criminelen... die zijn nog voortvluchtig. Samen trouwens met die 1,4 miljoen gulden die als losgeld was betaald. En langs de Bosbaan in Amsterdam is een verkeersbord beschoten. Op zich natuurlijk geen nieuws. En dat vindt de woordvoerder van de dienst openbare werken ook. Maar wat opviel was het zware kaliber. Er heeft er weer eentje zijn pistool uitgeprobeerd, aldus de man. Het wapen zou gebruikt kunnen zijn bij de executie van de Amsterdamse juwelier Herman Wijnschenk. Hij wordt bij een gewapende overval doodgeschoten als hij er niet in slaagt de kluis te openen. De vluchtwagen van de overvallers, een grijze Audi die eerder op de dag is gestolen, wordt later leeg aangetroffen bij het Amstelstation.

De politieke markt en raadsvergaderingen zijn volgens de gemeentelijke vergaderagenda live op de radiokanalen en tv, website en RTV Slos app te volgen. Politiek geïnteresseerd? Dan luisteren. Vanaf 7 uur 's avonds beginnen we met lekkere jazzmuziek en daarna de politieke arena in vanaf 7:30. Voor de politieke markt en raadsvergaderingen live bij RTV Slos.

De politieke markt- en raadsvergaderingen zijn volgens de gemeentelijke vergaderagenda live op de radiokanalen en tv, website en RTV Slos app te volgen. Politiek geïnteresseerd? Dan luisteren. Vanaf 7 uur 's avonds beginnen we met lekkere jazzmuziek en daarna de politieke arena in vanaf 19:30. Voor de politieke markt en raadsvergaderingen live bij RTV Slos.

De politieke markt- en raadsvergaderingen zijn volgens de gemeentelijke vergaderagenda live op de radiokanalen en tv, website en RTV Slos app te volgen. Politiek geïnteresseerd? Dan luisteren. Vanaf 7 uur 's avonds beginnen we met lekkere jazzmuziek en daarna de politieke arena in vanaf 19:30. Voor de politieke markt en raadsvergaderingen live bij RTV Slos.

Goedenavond. Het is 7:30. En wij zijn hier bijeen voor een speciale raadsvergadering. Daarom ook een speciaal welkom aan de familie, vrienden, andere belangstellenden. Ik zie collega's. Ik zie ook nog wel wat mensen op de achtergrond schuiven, want het is een beetje zoeken met parkeerplek. Dus voor degene die achteraan zitten, de deur zal misschien gedurende de vergadering nog eens even opengaan, dat iemand aanschuift. Maar in ieder geval welkom op deze mooie avond. En ik wou daarmee ook overgaan tot de mededelingen, want de opening heb ik hiermee gedaan. Mededelingen zijn dat mevrouw Evers afwezig is. De heer Van Beekhuizen later zal aanschuiven. En daarmee heb ik de mededelingen gedaan. Ik kijk rond of iemand daar anders over denkt. Dat is niet het geval. Dan gaan wij verder met agenda punt 2. Agenda punt 2 is het vaststellen van de agenda van vanavond. Kan iedereen zich daarin vinden? Dat kan. Dan is die hiermee ook vastgesteld. En dan zijn wij ook al in een hoog tempo aangeland bij het belangrijkste punt. En dat is punt 3, of één van de belangrijkste punten van vanavond. En dat is dat de heer Kees Bijl als formateur een toelichting zal geven op het proces van formeren. En aan het einde daarvan zal hij waarschijnlijk ook iets gaan overhandigen. Maar dat laat ik aan hem zelf over. De heer Kees Bijl, formateur.

0: Voorzitter, dank u wel. Als formateur kom je in het proces als de informateur zijn werk heeft gedaan. En is altijd maar afwachten of wat de informateur heeft ingeschat aan partijen die met elkaar de formatie zouden kunnen afronden, of dat een beetje een goede inschatting is geweest. Ik denk dat de informateur het redelijk goed heeft gezien. En de vier partijen die toen dat hier besproken was de vorige keer, die bij elkaar zijn gaan zitten, dat is eigenlijk in een heel rap tempo gegaan. En het is natuurlijk altijd eerst even kijken van hoe gaat dat? Mensen die zijn voor een deel nieuw in dat proces. Sommigen kennen elkaar al wat langer, sommigen elkaar wat korter. En er was ook sprake van een wisseling van partijen. ChristenUnie zat in het college, zat niet deze keer bij de formerende partijen. Dat werd CPB. Is het altijd toch wel een beetje spannend, want het blijft mensenwerk. Hoe gaat dat? Een coalitieakkoord is natuurlijk heel belangrijk als het gaat om de teksten. En de teksten die laat ik voor verantwoording van de politieke partijen, want dat zijn hun teksten, hun plannen voor de toekomst van de gemeente Steenwijkerland. Maar wat minstens net zo belangrijk is, dat is het proces en de teamvorming. U gaat zelf als voorzitter van het college ook deel uitmaken van het nieuwe college. En eigenlijk begint de teamvorming dan pas echt met de burgemeester erbij, de voorzitter van het college. Maar dat hele proces van de vier kandidaat-wethouders om dat team te gaan vormen, dat is minstens zo belangrijk, vind ik eigenlijk altijd, als wat er aan voornemens van beleid op papier komt. We hebben dat in goede harmonie kunnen bespreken. Plaats van handeling was het multifunctioneel centrum De Plols in Blokzijl. Prachtig stadje, zeg ik. Stadje, want ja, ze hebben ooit stadsrechten gehad. En heb je dat één keer gehad, vind ik, dan hou je daar ook rekening mee. Het enige, als je daar met de auto in rijdt en je bent er niet helemaal bekend, dan is dat even wat krap, zal ik maar zeggen. Maar voor de rest fantastisch. En we zijn ook geweldig in de watten gelegd door de beheerders van De Plots. Dus dat heeft zeker bijgedragen aan het proces. Koffie en thee waren goed. En de blokstijlste blokken, ik ga ze missen. Dus dat was fantastisch. Wij hebben daar eigenlijk de gesprekken gevoerd. Gekeken wat vinden we belangrijk. Natuurlijk ook ja, de kleur van iedereen tot uiting laten komen. En het is een beetje geven en nemen. Maar ik denk dat er wel een evenwichtig akkoord ligt. En nogmaals, de formateur die gaat niet over wat er gebeuren moet. Hooguit kun je een keer zeggen van nou, als je wat hoort, misschien is het handig om het zo te doen. Maar de partijen zelf hebben echt een hele constructieve bijdrage geleverd aan het proces. Ook wel even wennen was, dat weet ik niet, maar op een gegeven ogenblik hebben we steeds koppeltjes gevormd van fractievoorzitters met kandidaat-wethouders. Uiteraard niet van dezelfde partij, maar een beetje gevarieerd om elkaar heen. Die een thema bij de kop namen. En de volgende keer schoven ze één thema door. Dus ze hebben allemaal op die manier met elkaar van verschillende partijen de thema's bekeken. Dat is ook allemaal plenair besproken. Maar dat was ook een manier om ja, dat groepsproces ook vorm te geven. Om die teamvorming, die teambuilding gestalte te geven. Dus ik denk dat dat ook wel heeft bijgedragen aan het resultaat wat er ligt. Ik denk dat de beheerder van De Plots bij zichzelf dacht, in dat hete Pinksterweekend dat iedereen in korte broek buiten liep en wij daar in het multifunctioneel centrum waren van goh, die zijn ook nog in het weekend aan het werken, zelfs in het Pinksterweekend en met deze temperaturen. Nou, nog een beetje bijgedragen denk ik aan het imago dat er ook best hard gewerkt wordt door mensen van de gemeente. En als ik dat zeg, dan wil ik, want er zijn natuurlijk meer mensen die hier aan bijgedragen hebben. Kijk even richting de ambtelijke ondersteuning, Wilfried Genner en René Sturre, die hebben echt heel veel werk verzet om dit tot stand te brengen. Dus dat wil ik wel even genoemd hebben. Voorzitter, bij een programma hoort ook een titel: daadkrachtig en dichtbij. Daarmee hebben de partijen tot uitdrukking willen brengen dat ze van plan zijn om ook echt aan de slag te gaan en zaken te doen. Maar dat ze het ook heel belangrijk vinden om dichtbij de inwoners van de gemeente te staan. Bij de ondernemers, bij het verenigingsleven. Ik heb ook gemerkt dat er heel veel aandacht is aan de vele kernen in de gemeente Steenwijkerland. Daar is echt ook uitgebreid over gesproken. En allerlei belangen. Wat ik wel heel mooi vond in het proces is dat niet alleen de vier formerende partijen bouwstenen hebben aangeleverd voor dit programma, maar dat we aan de voorkant gevraagd hebben aan alle partijen: als jullie willen, laat ons weten wat vind je belangrijk. En ook ongeveer halverwege het proces Vredesiem in de Bult, op de Bult. Ik denk op de Bult, zeggen jullie, hè? Ja, op de Bult. Dat daar ook met een groot aantal van de partijen ook nog tussentijds gesproken is. Nou, wat vinden jullie van bepaalde onderwerpen? En ik kan zeggen dat dat ook echt door diverse deelnemers in dat formatieoverleg in de gaten werd gehouden. Worden die opmerkingen ook al meegenomen? Op zijn minst hebben we het erover. En kunnen we die ook, als het even kan, een plek geven in het programma? Dat is gebeurd. Het blijft natuurlijk een programma van de vier formerende partijen. Maar laat ik zeggen, zeker mede geïnspireerd en mogelijk gemaakt door de andere partijen in verreweg de meeste andere partijen. En één fractie kon niet aanwezig zijn, maar ja, die hadden een geweldig excuus. Die hadden een prachtig mooie vakantie ver weg, dus dat lukte niet. Maar het is gewoon een proces geweest waarin alle partijen de ruimte hebben gekregen om dat van te vinden. Ik denk dat dit een mooi programma is, evenwichtig. Dat dit echt de gemeente Steenwijkerland de komende 4 jaar verder vooruit kan helpen. Ik denk ook dat het financieel ook en voldoende degelijk is. En ik kijk ook nog even in de richting van de vorige wethouder van Financiën, Marcel Scheringa. Want die zat ook op zo'n hete zaterdagmiddag bij ons om ons even bij te praten over de financiële stand van zaken. Maar dat er ook voldoende creativiteit in zit om de middelen die de gemeente Steenwijkerland heeft, om die ook goed te kunnen inzetten voor de gemeenschap van de gemeente. Dus ik durf dit met een gerust hart over te dragen. Ik heb erop toegezien dat het ook ondertekend werd door de vier fractievoorzitters en de vier kandidaatwethouders. Voorzitter, met veel plezier geef ik graag symbolisch het coalitieakkoord, maar ook letterlijk in de vorm van dit prachtige boekje, daadkrachtig en dichtbij voor Steenwijkerland een heel mooi akkoord. Ik zou zeggen, gefeliciteerd en succes.
1: Dank u wel.
0: Alsjeblieft. Oh ja, we moeten voor de foto.
1: Voor de foto, de fotograaf is alweer weg.
0: Is alweer weg, ja.
1: Dat doen we nog een keer. Ja. Ja.
0: Oké. Succes.
1: Dankjewel. Kees Bijl, dank voor de formatie. Maar die dank, die wordt daar ook uitgesproken door de heer Bus van BGL. Meneer Bus, gaat uw gang.
2: Ja, dank u wel. Ja, ik kijk terug op een heel prettig proces. En ik durf ook wel te zeggen namens de anderen dat we dat ook te danken hebben aan de enorme staat van dienst en bestuurservaring van Kees Bijl. Hij is aanwezig, in rust, heeft daarbij aandacht voor structuur. En in rust luistert hij naar de meningen en inbreng van de mensen. In de context waarin de verschillende achtergronden zich afspelen, de emoties die daarbij zitten, zonder richting te willen geven of de uitkomst te sturen, maar toch de tijd te bewaken in dat proces wat als het ware op een natuurlijke manier loopt en op die manier onzichtbaar stuurt. En los van het resultaat waar we fier op zijn, zoals onze zuidenburen zo mooi kunnen zeggen, heb ik genoten van deze masterclass informeren en formeren in Blokzijl onder leiding van Kees Bijl. En daar wou ik het voor nu bij laten. En ik heb hier nog een prachtige bos bloemen die ik graag wil overhandigen voor de enorme inzet en hulp die je hebt gegeven door er te zijn en door dingen te doen en ons moed in te praten. Het kan, het dreigt te gaan lukken om maar een van de mooie uitspraken te noemen halverwege om aan te geven van, nou ja, het gaat niet zo verkeerd. Nou, dat is mooi. Dank daarvoor.

0: Meneer Bus, dank u wel voor de mooie woorden. En voor het verslag maar merk ik even op dat hier Beekhuizen van Beekhuizen binnengekomen is. Welkom. En daarmee hebben wij het aanbieden van het coalitieakkoord nu behandeld. Het is nog niet klaar voor vanavond, want later op de avond bent u als politieke partijen nog in de gelegenheid om uw mening, uw reflectie te geven op het coalitieakkoord. Dus voor degenen die dus ook vanavond in de zaal zitten, dat heugelijke moment komt later op de avond nog. Dus het is wel mooi weer, maar u mag daar ook op blijven. Dan gaan we nu verder met de voordracht van de wethouders. En dat doen wij in een volgorde van groot naar klein. En dat betekent dat als eerste BGL aan beurt komt, daarna GroenLinks Partij van Arbeid, daarna het CPB en afsluitend de VVD. En nadat de fractievoorzitters hun introductie hebben gedaan, zullen de kandidaat-wethouders ook in de gelegenheid worden gesteld om het woord tot u te richten. En dat betekent dat wij nu overgaan tot het nogmaals uitnodigen van de heer Bus om naar voren te komen en daarmee de aftrap te doen en de voordracht daarin te doen van de wethouderskandidaten. Waarbij het ook nog wel belangrijk is dat de wethouders in hun reflectie ook nog wel even aan gaan geven dat ze ook de voordracht aanvaarden.
1: Dank u wel, voorzitter. Beste collega's en alle aanwezigen op de tribune. Het is aan mij de eer om jullie namens BGL, Melvin Smit, voor zijn tweede periode als wethouder te introduceren. En daar zijn we trots op. Hij is hier in Steenwijkerland geboren en getogen, spreekt de taal van de streek en weet wat er leeft. Hij is nog jong en met zijn passie voor voetbal, die leeft nog steeds, heeft hij niet opgegeven, is hij onlangs met zijn vriendenteam van het vierde van FC Oldenmaar kampioen geworden. Dat is best wel een applaus waard, hoor. Ja. Met 35 andere leden van het team die ook op papier stonden. Maar het feest was er niet minder om. Zijn unilocatie stond in Wolvenga. En een van zijn eerdere klussen was dat hij bij de provincie Friesland als ambtenaar zijn best mocht doen op diverse dossiers waar ze wel wat hulp konden gebruiken. Dat is allemaal goed verlopen en goed bevallen. En via een adviesbureau heeft hij diverse projecten bij andere overheden opgepakt. Maar uiteindelijk ging zijn hart toch uit naar Steenwijkerland. Om wat precies te zijn, Gemma uit Paaslo. Maar zonder gekheid, vanaf zijn eerste optreden in de raad was voor ons als BGL wel duidelijk dat de bestuurlijke jas hem uitstekend paste. Vanaf dag 1 heeft hij zich ingewerkt, mensen ontmoet en ingezet voor de opgave woningbouw en de opgave leefbare stenen en kernen. We hadden de 8 jaar daarvoor natuurlijk al de nodige bakens verzet in de raad om woningbouw mogelijk te maken. Maar Melvin wist met zijn team, overzicht, kennis en communicatieskills dit momentum wel goed te pakken. We zien in veel kernen mooie projecten van de grond komen. En als je hem vraagt van noem eens een paar mooie projecten waar je aan werkt, komt er zonder hapering een hele lijst aan projecten met namen en bijzonderheden voorbij. Hij is ingewerkt. Planning is veel en zo niet alles. En die heeft hij goed op orde. Hoe mooi is het dan dat je naast je intensieve werk als wethouder ook nog lijsttrekker wilt zijn voor een lokale partij. We doen het samen uiteraard, maar het is machtig fijn als er iemand de kaart trekt die weet wat hij wil, weet wat er speelt en weet wat hij kan. Dat laatste is overigens niet onopgemerkt gebleven. Melvin is inmiddels al 2 keer genomineerd voor een prijs als beste bestuurder. Gaat hij nu in dit college weer dezelfde portefeuilles doen? Ja en nee. Zijn inzet voor wonen gaat onverdroten voort, maar daarnaast zal hij zich meer toelichten op sport. Van de gedachte, jong geleerd, oud gedaan, sporten is meer dan bewegen. Het is ook een sociale happening en voor velen een belangrijke ontmoetingsplaats voor diverse geledingen uit de samenleving. Kortom, wij hebben alle vertrouwen in zijn tweede periode als wethouder en eerste lokale burgemeester en wensen hem toe dat hij de komende 4 jaar met veel plezier nieuwe projecten mag lostrekken en openen. En met oog op zijn gezin ook af en toe ontsnapt aan alle drukte als een echte Houdini.
0: Meneer Bus, dank u wel. De heer Metien, GroenLinks, Partij van Arbeid.
2: Zo, die lat is hoog gelegd, dus nu ben ik aan de beurt. Voorzitter, geachte raad, inwoners van Steenwijkerland. Namens de fractie van GroenLinks Partij van de Arbeid en straks pro-Steenwijkerland draag ik met trots, vertrouwen en een ontzettend grote glimlach Steven Bunt voor als onze kandidaat wethouder. Wie Steven kent, weet, hij ziet politiek niet als een stapel stukken, moties en amendementen. Al is hij daar, eerlijk is eerlijk, soms ook goed irritant in. Voor Steven gaat politiek over mensen. Over de inwoner die vastloopt. Over jongeren die een toekomst zoeken in onze gemeente. Over kinderen die goed onderwijs verdienen. Over gezinnen die moeten kunnen rondkomen. En over de mantelzorger die te vaak zegt, het gaat nog wel. Steven ziet de mens achter het beleid. Of misschien beter, de mens achter de mens. Steven werd geboren in Groningen en kwam in 2014 in Giethoorn wonen. En zoals dat hier gaat, ben je eerst import, daarna word je langzaam ingeburgerd en voor je het weet zit je 7 jaar in de gemeenteraad. Eerst als burgerraadslid en daarna als fractievoorzitter van de mooie Partij van Arbeid. In de jaren hebben Steven leren kennen als iemand die stevig is op de inhoud, maar warm blijft in de relatie. Hij kan scherp zijn, zeker. En wie met hem onderhandeld heeft, weet dat Steven vriendelijk kan kijken, terwijl hij ondertussen precies ziet waar de financiële dekking ontbreekt. Waar de sociale paragraaf te dun is, of waar een bestuurlijke formulering net iets te soepel langs de werkelijkheid probeert te glijden. Maar altijd met respect. Altijd met oog voor een ander. En zo nu en dan met een droge opmerking, waardoor de spanning uit de Kamer verdwijnt. Steven is een echte verbinder. Binnen onze eigen beweging was hij een van de mensen die vroeg geloofde dat GroenLinks en Partij van de Arbeid elkaar niet moesten beconcurreren, maar versterken. Nog voordat het landelijk overal vanzelfsprekend was, werd hier al gebouwd aan samenwerking, vertrouwen en de gezamenlijke groene en sociale koers. Steven heeft daarin meegedacht, getrokken, geduwd, gesust en bovenal gevierd. Daar mogen we nu de vruchten van plukken. Voorzitter, Steven bracht ook inhoudelijk veel mee. Hij is opleidingsmanager bij de KALO van Hogeschool Winnersheim, heeft jarenlang gewerkt in onderwijs, onderzoek en kwaliteitszorg, is gepromoveerd in Health Sciences en Sociology, excuses, en heeft een achtergrond als socioloog en fysiotherapeut. Dat betekent dat Steven bij een probleem niet alleen kijkt naar de klacht, maar ook naar de oorzaak, de context, de diagnose, het systeem en de revalidatie. Dat is handig in het sociaal domein, nuttig in de gemeentepolitiek en ook mooi meegenomen als een van onze grijze bestuurders door zijn ruggraat bij tillen van alle bestuurlijke verantwoordelijkheid. In de raad was Steven het sociale gezicht van onze fractie. Hij zette zich in voor onderwijs, armoedebeleid, minimabeleid, bestaanszekerheid, regenboogbeleid en een groene gemeente. Hij bewaakt steeds de sociale ondergrens. Zeker als de financiën onder druk stonden, stelde hij de belangrijkste vraag: raken we hiermee niet juist de mensen die ons het hardst nodig hebben? Ook bij de Unielocatie liet Steven zien wat politieke vasthoudendheid betekent. Niet wegduwen, niet doorschuiven, maar blijven benoemen waarom goed onderwijs, gelijke kansen en fatsoenlijke gebouwen ertoe doen. Voor leerlingen van vandaag en voor de toekomst van Steenwijkerland. Voorzitter, Steven stapt in grote schoenen. Trein Jongman heeft de afgelopen jaren ontzettend veel betekend voor onze gemeente. Zij heeft Steenwijkerland socialer en sterker gemaakt. En daar zijn wij haar zeer dankbaar voor. Dat zijn geen gemakkelijke schoenen om te vullen, maar wij denken dat Steven dat kan. Hij deelt dezelfde overtuiging. Bestuur gaat uiteindelijk over mensen. Over rechtvaardigheid, over kansen, over luisteren en over verantwoordelijkheid nemen. En bovenal over koers houden als het ingewikkeld wordt. Daarom dragen wij met volle overtuiging Steven Bunt voor als kandidaat wethouder voor Steenwijkerland. Steven, we weten dat je dit gaat doen met verstand en met je hart. En mocht het ingewikkeld worden, en dat wordt het natuurlijk, want het blijft Steenwijkerland, dan vertrouwen wij erop dat jij doet wat je altijd doet. Rustig blijven, luisteren, verbinden en daarna gewoon aan het werk. Dank u wel.
0: Meneer Metin, dank u wel. Dan is de volgende de heer Lasje, CPB. Gaat uw gang.

0: Geachte voorzitter, leden van de raad, aanwezigen, publieke tribune, luisteraars thuis. Vanavond dragen wij met overtuiging onze kandidaat voor als wethouder namens onze fractie voor onze gemeente, de heer Tilco Gernaat. Wie kiest voor het wethouderschap, die kiest niet voor de eenvoudige weg. Dat vraagt om durf, dat vraagt om verantwoordelijkheid, dat vraagt om zichtbaarheid, dat vraagt om lef. Moeilijke besluiten, maar bovenal menselijkheid en betrokkenheid bij inwoners. Tilco, onze kandidaat, begrijpt dat als geen ander. Hij heeft zijn baan opgezegd om zich volledig beschikbaar te maken voor deze taak. Dat zegt iets over zijn motivatie, maar vooral over zijn bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen. Tilco brengt ruime bestuurlijke ervaring mee. Hij kent het openbare bestuur vanuit verschillende rollen. Als bestuurder binnen het waterschap heeft hij laten zien dat hij dossiers kan doorgronden en belangen zorgvuldig kan afwegen. Als voormalig gemeenteraadslid weet hij hoe besluiten hier tot stand komen en wat er leeft binnen onze samenleving. En al eerder, in een eerder stadium, daar is eigenlijk zijn bestuurlijke loopbaan volgens mij begonnen, was hij voorzitter van de wijkvereniging. Stond hij dicht bij inwoners en ja, bij hun zorgen en vragen en stond hij hun nabij. En vertegenwoordigde hij de buurt met verven. Wat ons aanspreekt is dat Tilco bestuurlijke ervaring combineert met toegankelijkheid. Geen bestuurder op afstand, maar iemand die mensen opzoekt. Luistert en aanspreekbaar is. Iemand die begrijpt dat politiek niet alleen gaat over systemen en regels, maar vooral over vertrouwen en ook over menselijkheid. In een tijd waarin wij als gemeente voor stevige uitdagingen staan, hebben wij behoefte aan bestuurders die verantwoordelijkheid durven te nemen. Die samenwerkingen zoeken en koers kunnen houden. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat Tilco Gernaat die rol met inzet, nuchterheid en betrokkenheid zal vervullen. Daarom bevelen wij hem van harte aan als wethouder van onze gemeente. Dank u wel, voorzitter.
1: Meneer Lasje, dank u wel. En dan is de laatste in de rij, dat is de heer Van Duivenvoorde namens de VVD.
2: Voorzitter, wie opgroeit als een dochter van een militair, die krijgt een paar dingen met de paplepel ingegoten. Structuur, precisie en het ijzeren besef om nooit ergens te laat te zijn. Ik kan mij in al die jaren samenwerken eigenlijk niet herinneren dat ze ooit ergens te laat is binnengekomen. Als de agenda om 7:30 start, zit zij al ruimschoots klaar. Dossier gelezen, vragen voorbereid en met de pen in de aanslag. Wat ze doet, dat doet ze goed en ordentelijk. Voorzitter, u voelt hem al aankomen. Vanavond draag ik namens de VVD-fractie met heel veel plezier Mirjam Slomp-Dekkers voor als wethouder van onze mooie gemeente. Voor de meeste van u natuurlijk al een bekend gezicht. Mirjam is sinds begin 25 al wethouder en daarvoor zat zij vanaf 2018 samen met mij in de gemeenteraad. 8 jaar lang heb ik van dichtbij gezien hoe zij werkt. Grondig, betrouwbaar en altijd met de feiten op orde. We hebben in die jaren intensief samengewerkt en ik kan u verzekeren, deze kandidaat hoeft niet ingewerkt te worden. Zij kan direct doorpakken op dossiers die voor onze gemeente belangrijk zijn. Voorzitter, en dan een stukje over haar achtergrond. Mirjam is jarenlang ondernemer geweest. Samen met haar man Freddy en dochter Mariska runden zij een hotel in het hart van Giethoorn. En wie 15 jaar lang gasten ontvangt van over de hele wereld, personeelsroosters bij elkaar puzzelt, terrassen opbouwt en bezoekersstromen letterlijk langs het eigen raam ziet varen, die hoef je weinig uit te leggen over recreatie, toerisme en de balans in Giethoorn. Die kent de praktijk niet van papier, maar van de vroege ochtend tot de late avond op de zaak. Altijd die telefoon in de gaten houden. Het is dan ook geen toeval dat haar portefeuille daar naadloos op aansluit. Economie, recreatie en toerisme, evenementen en als specifiek project Giethoorn in balans. De ondernemer in haar weet wat ondernemers nodig hebben. De bestuurder in haar weet wat de gemeente kan bieden. En die combinatie is goud waard. Daar komt haar netwerk bij, voorzitter. Mirjam is jarenlang actief geweest voor Koninklijke Horeca Nederland, lokaal als afdelingsvoorzitter, landelijk in de ledenraad. Ze was accountmanager bij de Business Club en kent vanuit talloze besturen en overleggen ondernemend Steenwijkerland en de regio op haar duimpje. Maar voorzitter, ik wil ook echt iets anders benoemen. Want wie denkt dat Mirjam alleen maar iemand is van lijstjes, cijfers en strakke planningen, die kent haar niet echt. Naast al haar werk is zij ook voorzitter van het Riemkehuis, een hospice en de terminale thuishulp in Steenwijk. Vrijwillig zet zij zich in voor een plek waar het leven op zijn kwetsbaarst is. En waar warmte, rust en aandacht het enige is wat echt telt. Dat zegt mij meer dan welk cv dan ook. Het laat zien dat achter die gestructureerde bestuurder een groot hart klopt. Iemand die er is voor mensen, juist op de momenten die er het meest toe doen. Voorzitter, ik vat samen. Een bewezen bestuurder met 1,5 jaar wethouderservaring. Een geboren ondernemer met de portefeuille die haar op het lijf geschreven is. Een netwerker die heel ondernemend Steenwijkerland kent. En bovenal een warm en betrokken mens. Daadkrachtig en dichtbij. Dat is niet alleen de titel van ons coalitieakkoord. Dat is Mirjam Slopdekkers ten voeten uit. De VVD-fractie draagt haar dan ook met volle overtuiging en met trots voor als wethouder van Steenwijkerland. Wij hopen dat de gemeenteraad kan instemmen met deze voordracht. En we wensen haar en de rest van het college veel succes en vooral veel plezier in de komende bestuursperiode. Dank u wel.
1: Meneer Van Duivenvoorde, dank u wel. En eigenlijk alle vier de fractievoorzitters, dank u wel voor de mooie woorden over uw kandidaten. En dat brengt ons ook nu tot de reflectie en het aanvaarden van de voordracht van de kandidaten. En daar zal als eerste de heer Smit, BGL, aftrappen om er in de voetbaltermen te blijven.

0: Ja, dank u wel, voorzitter. 4 jaar geleden mocht ik hier ook al staan. Vol ambitie, goed voorbereid, maar nog geen idee wat er eigenlijk precies op mij afkwam. En ik moet zeggen, het heeft mijn verwachtingen overtroffen. Het is voor mij een enorme eer om nu wethouder te zijn van de gemeente waar ik geboren en getogen ben en waar ik me mee verbonden voel. En het is fantastisch om in deze rol, een hele bijzondere rol, mee te kunnen bouwen aan een mooie Steenwijkerland. En ik ben dan ook enorm blij en dankbaar dat ik hier nu 4 jaar later weer mag staan. En dat buitengewoon leefbaar Steenwijkerland mij voordraagt als hun wethouder. Dus ik wil de partij daar hartelijk voor bedanken. Het bestuur, de fractie en de leden van onze partij en André in het bijzonder. En voor de notulen voorzitter, ik aanvaard deze voordracht dan ook van harte. En wat ik misschien wel het mooiste vind aan werken voor de gemeente Steenwijkerland is dat je dingen echt ziet ontstaan. Van een eerste idee, een gesprek met een plaatselijk belang, gesprekken met inwoners die een woning zoeken, tot op het moment dat die jongere die sleutel van die woning krijgt, daar intrekt en daar de volgende stap in zijn leven vorm gaan geven. En dat wij hier, vanuit het college en u als raad, daar een kleine bescheiden bijdrage aan mag leveren, ja, dat is gewoon waanzinnig eervol. En dat bouwen aan de toekomst van onze gemeente, dat neem ik privé ook vrij serieus. Want in de afgelopen 4 jaar zijn wij gegroeid van 3 naar 5 als gezin. Dus daar wordt ook flink doorgebouwd. En dat brengt natuurlijk de nodige uitdagingen met zich mee. Los van het wethouderschap al, maar met het wethouderschap erbij is dat wel wat extra's. En gelukkig, Gemma, zijn wij een ontzettend goed team samen. Wij redden dat. En daar wil ik je wel enorm voor bedanken, want dat is niet vanzelfsprekend. En dat lukt ons samen, dus dank je wel daarvoor. En er zitten ook opa's en oma's in de zaal en die wonen gelukkig dichtbij. Want met een jong gezin, zonder opa en oma's in de buurt, ik geef het je te doen. Op die van ons kunnen we bouwen. Dus ook die hartelijk dank voor al die dagen dat jullie onze kinderen op willen vangen. En nou ja, ook dat opa en oma-schap met hun in kunnen vullen. Voorzitter, tot slot, want ik doe het niet lang dit keer. We wonen in een prachtige omgeving, maar nog mooier, we wonen in een gebied met prachtige mensen. Met mensen die nog wat voor elkaar over hebben, die naar elkaar omkijken. Mensen die vrijwilligerswerk doen, die actief zijn in het verenigingsleven. Die evenementen organiseren, die zich inzetten voor hun kern, voor hun directe leefomgeving. Mensen die de schouders eronder zetten, niet zozeer voor zichzelf, maar vooral ook voor die ander. En ik ben ervan overtuigd dat dat de kracht is van Steenwijkerland. En laten wij, straks in het college, maar ook samen met u als raad, met elkaar die kracht aanjagen, koesteren en ondersteunen. Want als dat lukt, voorzitter, dan maken we Steenwijkerland de komende 4 jaar een stukje mooier. Dank u wel.
1: Meneer Smit, dank u wel. En de heer Bunt, GroenLinks, Partij van de Arbeid. En u vult vast vanzelf aan wat het straks gaat heten.

0: Dank u wel, voorzitter. De lat ligt hoog. Voorzitter, geachte raad, inwoners van Steenwijkerland. Met dankbaarheid aanvaard ik de voordracht voor het wethouderschap. Dank aan de fractie van GroenLinks Partij van de Arbeid, straks pro-Steenwijkerland, en de leden voor het in mij gestelde vertrouwen. Ook dank Dennis voor jouw mooie woorden. Dank ook aan de coalitiepartijen voor de prettige samenwerking in het formatieproces. Zo'n proces is nooit vanzelfsprekend. 4 partijen, elk met een eigen verhaal en een eigen achterban. En zo zie je maar, diversiteit werkt verrijkend. Er ligt een prachtig akkoord, dichtbij en daadkrachtig. Dat is de uitkomst van mensen die bereid zijn elkaar te zoeken en te vinden. Ook dank aan de oppositiepartijen, die bereid zijn geweest in dit proces om hun input te leveren. Ik ben trots op dat proces en ik ben er klaar voor om aan de slag te gaan met de uitvoering. Samen met het college, met de hele raad, met de ambtelijke organisatie en met de inwoners en ondernemers van Steenwijkerland. Dennis zei dat politiek voor mij over mensen gaat. En die woorden die raken de kern waarom ik hier sta. De beoogde portefeuilles zorg, welzijn, participatie, jeugdzorg en gezondheidszorg, dat zijn voor mij geen beleidscategorieën, maar het gaat over de levens van onze inwoners. Ik sta hier ook met veel waardering voor Trein Jongman. Dennis noemde het al, die het wethouderschap de afgelopen 8 jaar met hart en ziel en met haar typerende mensgerichte stijl heeft gedaan. Ik bouw samen met iedereen op mijn manier graag verder op wat zij voor elkaar heeft gekregen. Onderwijs maakt ook onderdeel uit van mijn beoogde portefeuille en ligt mij ook na aan het hart. Goede scholen, fatsoenlijke gebouwen, gelijke kansen. Dat is voor mij een randvoorwaarde voor de toekomst van onze gemeente. We bouwen de komende jaren nieuwe scholen in Pannenperveen, Sint-Jansklooster, Blokzijl, Steenwijk en Vollenhoven. De unielocatie voor VO komt er. Dat gaat niet over stenen, maar over plekken waar onze kinderen opgroeien en leren mee te doen in onze samenleving. Kunst en cultuur maken ook onderdeel uit van mijn beoogde portefeuille en daar voel ik mij zeer verbonden mee. Ons theater, onze musea, ons erfgoed, cultuur verbindt mensen. Het houdt ons een spiegel voor en het vertelt het verhaal van wie we zijn en waar we vandaan komen. Dat is geen luxe. Het is de voorwaarde voor een gemeente die wil dat iedereen zich thuis voelt. En daarbij doet de omgeving ertoe. Een groene, leefbare gemeente is geen luxe. Het is de voorwaarde waaronder mensen goed, veilig en prettig kunnen wonen. Voorzitter, je bereikt pas echt iets als je mensen bij elkaar brengt. En dat is mijn stijl. En zo wil ik dit wethouderschap ook invullen. In verbinding met inwoners, met maatschappelijke organisaties, met de ambtelijke organisatie, in het college en met uw raad. En dat in de prachtige gemeente waar ik weliswaar niet geboren ben, maar waar wel mijn kinderen opgroeien en waar ik mij thuis voel. En tot slot, voorzitter, dit werk doe je nooit alleen. Ik ben blij dat mijn gezin hier vandaag bij is. Mijn man, de moeders van mijn kinderen en natuurlijk ook onze kinderen zelf, Quint en Florien. Mijn partner heeft mij de ruimte gegeven om hier te staan en daar ben ik hem dankbaar voor. Ik wil graag afsluiten met mijn motto. We doen het samen. Dank u wel.
1: Meneer Bunt, dank u wel. De heer Gernaert, namens het CPB.

0: Voorzitter, raadsleden, overige aanwezigen en kijkers via de livestream. Voor ieder die mij niet kent, ik ben Tilco Granaat, 64 jaar, getrouwd met Alice. En samen hebben we 4 volwassen kinderen en 4 kleinkinderen. Een grote rijkdom. In 1967 ben ik hier met mijn ouders komen wonen in Steenwijk. In een duplexwoning in Steenwijk-West die enkele jaren geleden afgebroken is. Maar waar onlangs nieuwe woningen opgeleverd zijn. En in 1971 zijn we verhuisd naar de eerste woningen in de wijk Oostermeente. Een ruim opgezette, groene wijk die ik steeds verder zag groeien en waar we 32 jaar geleden als gezin opnieuw voor gekozen hebben. Bestuurlijke ervaring heb ik opgedaan, en Ronnie gaf al een opsomming, in de oudercommissie en medezeggenschapsraad van diverse scholen, de ondernemingsraden van mijn werk, het bestuur van de wijkvereniging en het wijkcentrum, het bestuur van VVN Steenwijker Land, het algemeen bestuur van het waterschap. En sinds 2014 ben ik met heel veel enthousiasme vanuit de Christelijke Partij Burgerbelangen betrokken bij het openbaar bestuur van onze prachtige gemeente. Begonnen als burgerraadslid, daarna raadslid en nu voorgedragen als wethouder, waarvoor ik zowel fractie als bestuur dank zeg. Voorzitter, vandaag sluit een hoofdstuk in mijn leven. Na 40 jaar in het bedrijfsleven te hebben gewerkt, heb ik vandaag mijn afscheidstournee beëindigd en van de laatste relaties afscheid genomen. Een prachtige periode waar ik dankbaar op terugkijk. Mijn collega's zien mij met ledenogen vertrekken en hebben gedacht dat ze mij toch op weg moesten helpen in deze nieuwe functie. En ik heb een wethouder starterspakket gekregen. Ik laat het u zien. Maar omdat ze geen idee hadden wat je daarvoor nodig hebt, hebben ze dit aan AI gevraagd. En ik kan u verzekeren dat AI zich hierin ook nog wat kan ontwikkelen. Pleisters. Omdat besturen soms vallen en opstaan is. Dat kan ik wel begrijpen. Maar een zaklamp om verdwenen bonnetjes te zoeken. Ja, in Den Haag misschien. Maar toch niet in Steenwijker Land, waar we een goedkeurende verklaring van onze accountant hebben gekregen. Een schaar om knopen door te knippen. En elastiekjes om coalitiepartners bij elkaar te houden. Ik zie ze niet als zinvol. In mijn beleving hebben we daar Kees Bijl voor. Een andere heeft er al iets van gezegd. Als iedereen zijn mening heeft gegeven, dan vat hij het samen. Ik hoor dit. Ik hoor dat. Ik hoor ook dat. Laten we er dit maar van maken. Wat is het volgende thema? Ik denk dat een advies van een ervaren politicus veel beter werkt dan elastiekjes. Die doe je maar een poststuk. Voorzitter, daar waar een hoofdstuk sluit, opent zich ook een nieuw hoofdstuk. En ik ben klaar om daar dan te beginnen. En ik ben ook enorm dankbaar dat mijn vrouw zich ook volledig hierachter geschaard heeft. Want zonder een thuisfront doe je dat niet. Ik zie dit als een eervol ambt en ik zet mij graag fulltime in voor Steenwijker Land. En in de verwachting dat ik vandaag morgen zal ontdekken dat veel zaken anders zijn dan ik nu denk, ben ik graag bereid deze voordracht als wethouder te aanvaarden. Ik dank u.
1: Meneer Gernhard, dank u wel. En dan als afsluitend, mevrouw Slomtekkers namens de VVD. Gaat uw gang.

Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u wel, aanwezigen. Allereerst dank aan Jeroen voor de mooie woorden. Ik ga ervan blozen. En dank aan de VVD voor mijn voordracht als wethouder. Een voordracht die ik zie als een enorme eer. En voor de notulen benoem ik dan ook hier dat ik die graag aanvaard. Dank jullie wel. Ook dank aan mijn familie en vrienden die hier vanavond aanwezig zijn. En ook die van ik weet, waarvan ik weet dat ze live meekijken. Zoals mijn moeder, die helaas niet fysiek aanwezig kan zijn. Jullie ondersteuning is voor mij heel belangrijk in deze intensieve functie waarvoor ik voorgedragen ben. De afgelopen anderhalf jaar heb ik mogen werken aan hele mooie dossiers. En ik heb ook veel inwoners, ondernemers en organisaties nog beter leren kennen. En dat heeft mijn overtuiging alleen maar versterkt dat Steenwijkerland een gemeente is met enorm veel kracht, initiatief en betrokkenheid. En ook veel plannen om Steenwijkerland mooier en sterker te maken. En daar wil ik graag verder aan meewerken de komende vier jaar. En voor wie mij nog niet zo goed kennen, wie ben ik dan? Samen met mijn man Freddy, die hier ook aanwezig is, hebben wij 20 jaar lang twee horecabedrijven in Giethoorn gehad. En daarnaast heb ik jaren in verschillende management- en directiefuncties gewerkt in de zorg, het commerciële bedrijfsleven en via mijn eigen bedrijf. En heb ik in diverse besturen mijn maatschappelijke bijdrage geleverd in Steenwijkerland. Ik ben iemand die graag mensen, ideeën en belangen met elkaar verbindt. Ik geloof dat de beste resultaten ontstaan wanneer je met elkaar in gesprek blijft. En mensen die mij kennen, weten ook dat ik graag vragen stel. Veel vragen stel. Als je de ambtenaren het hier in huis vraagt, denk ik dat ze zullen zeggen heel veel vragen stelt. En dit omdat ik ervan overtuigd ben dat goede besluiten beginnen met goed begrijpen wat er speelt. Althans, voor mij werkt dat zo. En goed begrijpen begint met goed luisteren. En dat is ook precies waarom ik de wethouderfunctie zo'n mooie functie vind. Je staat midden in de samenleving. Je ontmoet mensen die kansen zien. Mensen die zich zorgen maken. Mensen die plannen hebben voor de gemeente. En die willen echt iets betekenen voor hun omgeving. En daar wil ik graag aan bijdragen. Mijn motivatie is simpel. Ik wil ook bijdragen, echt iets essentieel bijdragen in deze gemeente. Ik wil ons coalitieakkoord tot uitvoering brengen. Ik wil het verschil kunnen maken met een bestuur die kansen ziet en oog houdt voor de mensen achter de vraagstukken. Veel van de onderwerpen die ik de afgelopen anderhalf jaar heb mogen doen blijven gelukkig onderdeel van mijn portefeuille. Economie, ondernemers, recreatie en toerisme, die liggen mij naast aan het hart. Juist daar tref ik vaak mensen die initiatief

0: Oplossingen die realistisch, uitvoerbaar en toekomstgericht zijn. Ook nieuw in mijn portefeuille is evenementen. En daar word ik enthousiast van. Evenementen brengen mensen samen. Geven kleur aan onze gemeente. Laten zien waar Steenwijkerland voor staat. En ik werk graag samen met de organisatoren aan een toekomst waar die evenementen kunnen blijven groeien en bloeien. En misschien minder zichtbaar, maar minstens zo belangrijk, is de portefeuille dienstverlening die nieuw is in mijn portefeuille. Want uiteindelijk vormen inwoners hun beeld niet op basis van beleidsstukken, maar op basis van het contact wat ze met ons hebben. Juist daar kunnen we elke dag het verschil maken. Voorzitter, ik kijk uit naar de samenwerking met deze raad. En ik hoop dat we elkaar blijven vinden in het gezamenlijke doel om het beste voor Steenwijkerland te bereiken. En ik ga dat doen zoals ik altijd werk. Betrokken, met de focus op resultaatgerichtheid, een gezonde dosis energie en beide voeten stevig op de grond. En niet te vergeten, een goede samenwerking met de betrokken ambtenaren hier in dit huis, die zich ook enorm inzetten voor een mooi Steenwijkerland en zonder wie wij als bestuurder niets zijn. Ik hoop van u als raad het vertrouwen wederom te krijgen en er kijken naar uit om samen met u verder aan de slag te gaan.
1: Dank, kandidaat wethouders, ook voor het aanvaarden van uw voordracht en de volgende stap in dit proces is het instellen van een commissie. En dat is een commissie die, u heeft een mooie introductie gehoord van de fractievoorzitter, u heeft daarop een reactie gekregen van de kandidaat wethouders, maar er is ook nog een commissie die gaat namelijk onderzoek doen naar de geloofsbrieven. En deze commissie die bestaat uit mevrouw Hilbink als voorzitter, de heer mevrouw Muizelaar als lid en de heer Ruitenberg als lid. Zij zullen de geloofsbrieven van de kandidaat wethouders nu gaan onderzoeken. En daarvoor geef ik ze nu de gelegenheid. Dat betekent dat er een schorsing nu is, maar ik verzoek u toch om te blijven zitten. Als dat niet kan, dan mag u natuurlijk wel even gaan staan. Maar ik hoop niet dat u heel lang zal duren. Maar dat is aan de voorzitter. Mevrouw Hilbink, gaat uw gang. Mevrouw Muizelaar en de heer Ruitenberg.

0: Beste mensen, en de hoop uitspreken komt soms ook uit. Want mevrouw Hilbink is met geschwinde spoed weer in de zaal gekomen. Staat gereed achter het mooie katheter. En zal ons meenemen in het onderzoek van de geloofsbrieven. En voor de volledigheid meld ik nog wel even dat dezezelfde commissie bij de agendapunten 7 en 8 betrokken is. En ook de stemcommissie is bij agendapunt 7. Mevrouw Hilbink, neemt u ons mee.
1: Dank u wel, voorzitter. Beste raad, geachte aanwezigen op de tribune. Hierbij neem ik u mee naar het rapport van de bevindingen van de commissie onderzoek geloofsbrieven. De commissie uit de raad van de gemeente Steenwijkerland, in wier handen werd gesteld de geloofsbrieven en verder de gemeentewet gevorderde stukken ingezonden door de heer M. Smit, de heer S. Bunt, de heer T. Gernaert en mevrouw M. J. A. Slomp-Dekkers. Rapporteert de raad van de gemeente Steenwijkerland dat zij bovengenoemde bescheiden in het kader van het wethouderschap heeft onderzocht en in orde heeft bevonden. Gebleken is dat de kandidaten aan alle in de gemeentewet gestelde eisen voldoen. Namens de commissie voornoemt de heer Ruitenberg, mevrouw Muizelaar en mevrouw Hilbink. Dank u wel, voorzitter.
0: Mevrouw Hilbink, dank u wel. Dank voor de toelichting met betrekking tot de geloofsbrieven. En ook heel fijn dat u die heeft onderzocht. En dat brengt mij ook tot een volgend punt. Want in het kader van de voorgenomen benoeming van de nieuwe wethouders informeer ik u ook over de uitgevoerde integriteitsrisicoanalyse die door mij als burgemeester en als voorzitter van uw raad is uitgevoerd. Want op grond van mijn rol als burgemeester ben ik belast met de bevordering en bewaking van de bestuurlijke integriteit binnen onze gemeente. Deze verantwoordelijkheid vloeit voort uit de geldende wet en regelgeving en brengt met zich mee dat bij de benoeming van wethouders zorgvuldig wordt gekeken naar mogelijke integriteitsrisico's. Om invulling te geven aan die verantwoordelijkheid heb ik de 4 voorgedragen wethouderskandidaten een onafhankelijke integriteitsrisicoanalyse laten uitvoeren door het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector, BING. Dit onderzoek is gericht op het signaleren van eventuele risico's die de uitoefening van het wethouderschap zouden kunnen beïnvloeden. Op basis van de uitkomsten van deze analyses kan ik u mededelen dat bij geen van de 4 kandidaten op dit moment feiten of omstandigheden zijn geconstateerd die hun benoeming tot wethouder in de weg staan. En daarmee is volstaan aan de vereiste zorgvuldigheid, zoals die in het kader van goed bestuur en integriteitsbewaking van ons mag worden verwacht. En daarmee kunnen wij nu overgaan tot de benoeming en de installatie van de wethouders. En voordat we dat doen, geef ik eerst het woord aan de griffier. En die zal u meenemen in het proces van stemrondes. Mevrouw ten Hof.
2: En het blijft spannend, zie ik. We zijn er. Goedenavond. Dank u, voorzitter. Na alle mooie woorden die uitgesproken zijn, aan mij de eer om een iets wat saaier onderwerp met u te bespreken, namelijk de instructie rondom het stemmen. Ik zal het kort houden, zodat we straks naar de feestelijkheden over kunnen gaan. Maar we vonden het met elkaar wel handig om kort even aan te geven hoe de stemming gaat verlopen rondom de benoeming van wethouders. De hoofdregel is dat stemming over personen volgens artikel 31 van de gemeentewet schriftelijk plaatsvindt. De wet spreekt van geheim. Dat wil zeggen met gesloten en ongetekende stembriefjes. En een behoorlijk ingevuld stembriefje is geldig als sprake is van het inleveren van een briefje waarop u straks de naam van de kandidaat heeft ingevuld. Hij is niet behoorlijk ingevuld volgens de wet als het een blanco stembriefje is, of als die ondertekend is, of als er meer dan één naam op staat. De wethouders worden door de raad benoemd. De benoeming van de wethouders dient altijd schriftelijk plaats te vinden. Er is sprake van een vrije stemming en de benoeming van de wethouder is in zijn aard een politieke benoeming. De raad mag dus iedere persoon, mits voldaan aan de benoemingsvereisten, benoemen tot wethouder. Een raadslid dat kandidaat wethouder is, mag dus ook op zichzelf stemmen. En dan nu een korte technische toelichting op de gang van zaken. Er zijn 4 kandidaat wethouders. Per kandidaat wethouder wordt een stemronde gehouden. U krijgt zometeen van de voorzitter de gelegenheid om uw stem uit te brengen. En na elke stemronde wordt door de griffie de stembriefjes bij u opgehaald. U heeft 4 stembriefjes uitgereikt gekregen, want we hebben immers 4 kandidaten. Ik verzoek u op het briefje duidelijk aan te geven de naam van de kandidaat in het geval u zijn of haar kandidatuur steunt. Bij de eerste stemronde betreft het de kandidatuur van de heer Smit, bij de tweede ronde de heer Bunt, bij de derde de heer Gernaert en de vierde ronde mevrouw Slomp-Dekkers. U vult het briefje persoonlijk en zonder overleg in. U vouwt het briefje daarna dicht en deponeert dit in de stembus wanneer de griffie bij u langskomt. Als laatste wil ik u erop wijzen dat de stemming geheim is, uw stem dus niet herleidbaar is en dat dit de vrije individuele oordeelsvorming waarborgt. De raad heeft, zoals de voorzitter net al aangaf, 3 leden aangewezen als commissie van de stemomneming. En nadat de 4 stemrondes zijn afgerond, zal deze stemcommissie de stemmen tellen en u de uitslag meedelen. En dat is waar ik het voor zover nu bij wil laten. Dank u.
0: Dank u wel voor de duidelijke uitleg. En dan is het inderdaad nu gewenst dat we overgaan tot stemmen. Zoals u net heeft gehoord, gaat dat per kandidaat. En ik wil ook wel verzoeken dat iedereen daar ook het hoofd bij heeft. Dus ik vraag ook even om stilte en dat iedereen in rust daar zijn of haar kandidaat straks kan invullen. De eerste stemronde die kan nu gestart worden en dat is wethouderskandidaat Melvin Smit.

Dank u wel. De stembus wordt hier voor ons neergezet, zodat u ook kunt zien dat er tussendoor niet iets mee wordt gedaan. En wij gaan verder met stemronde 2. Wethouderskandidaat Steven Bunt. Gaat uw gang.

Dank u wel. Ik wil u verzoeken om verder te gaan met de derde stemronde. En dat betreft wethouderskandidaat Tilco Gernaert.

Dank u wel. Ik vraag u nu aandacht voor de vierde stemronde. En dat is wethouderskandidaat Mirjam Slomp-Dekkers.

Beste mensen, ik wou constateren dat hier vier stembussen bij ons voor op het bureau staan. Dat betekent dat er op alle vier de kandidaten nu een stem uitgebracht is. En dat betekent dat er nu geschorst gaat worden, zodat de stemcommissie haar werk kan doen. Die gaan de stembriefjes tellen. En ik stel voor dat wij 8:55 weer terug zijn in de zaal. En daarmee schors ik nu de vergadering. Wens de stemcommissie succes met het tellen van de uitgebrachte stemmen.

I am a public figure.

top van Overijssel is dit het geluid voor Steenwijkerland. RTV Slos.

langer over nadenken, wat zou je wel doen? Ik kan een ruimte om zo'n idee te geven.

0: Ik
1: nee, maar ik vind het echt niet prettig. Ik zeg, ik ga elke dag een spanning naar het werk.
0: Ja.
1: Ik zeg, en volgens mij moeten hier wel in twee modellen zitten. Ik zeg, maar aan het eind van de dag kan ik maar even blijven zitten. Maar jij moet gewoon. Ik zeg, als je nu een keuze te maken om te gaan, dat is 2 uur 1 jaar. Ik zeg, of 1 stap. Dat is een volk, dat moet er zijn straks.

0: burn my Tot de grip, bro.
1: Ik krijg je niet, hoor. Kom later.

Beste mensen, het is 5 voor 9 geweest. Ik zou eigenlijk straks weer willen beginnen. En de fractie van D66 willen uitnodigen om plaats te nemen in de zaal. En ik geef opnieuw het woord aan de voorzitter van de commissie, in dit geval de stemcommissie, mevrouw Hilbink. Gaat uw gang.

0: Dank u wel, voorzitter. De commissie heeft de stemmen geteld. Voor alle stemrondes zijn 28 stemmen uitgebracht. Voor de eerste stemronde, kandidaat wethouder Smit, 28 stemmen, 28 stemmen voor. De tweede stemronde, kandidaat wethouder Bunt, 28 stemmen uitgebracht, 27 stemmen voor, 1 stem voor de heer Metting. De derde stemronde, kandidaat wethouder Gernaert, 28 stemmen uitgebracht, 28 stemmen voor. En dan de laatste stemronde, mevrouw Slomp-Dekkers. 28 stemmen uitgebracht, 26 stemmen voor. 1 stem voor mevrouw Evers en 1 stem voor de heer Lohman.
1: Mevrouw Hilbing, dank u wel. En daarmee ga ik in ieder geval over naar het formeel voorlezen van het besluit waarna wij straks over zullen gaan tot het afnemen van de eed en de belofte van de wethouders. De Raad van de Gemeente Steenwijkerland. Gelezen het voorstel van 10 juni 2026 met het nummer 2026-10. Besluit. De heer M. Smit Melvin, geboren op 2 oktober 1986, wonende te Paaslo, te benoemen tot wethouder fulltime. De heer Steven Bunt, geboren 28 september 1977, wonende te Giethoorn, te benoemen tot wethouder fulltime. De heer Tilco Gernaert, geboren op 30 augustus 1961, wonende te Steenwijk, te benoemen tot wethouder fulltime. Mevrouw Mirjam Slomp-Dekkers, geboren 15 juli 1966, wonende te Giethoorn, te benoemen tot wethouder. Fulltime. En ik vraag nu als eerste de kandidaat Smit om naar voren te komen en zijn functie te aanvaarden. En daarna zal de griffier de eed of de belofte, afhankelijk van de persoon, oplezen. En zal ook de volgende kandidaat dan naar voren roepen. De kandidaten blijven daarna even staan in het midden. Daarna zal er een foto genomen van de vier wethouders. En een foto waar ik nog een keer bij aan mag sluiten. En daarna gaan wij over tot nogmaals een schorsing en de felicitatiesmogelijkheden in het werkcafé. We gaan nu verder met het afnemen van de eed en de belofte afhankelijk van de kandidaat.

0: Geachte raadsleden, geachte kandidaat. Dan ga ik nu over tot het voorlezen van de belofte. Ik verklaar dat ik, om tot wethouder benoemd te worden, rechtstreeks, nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in het ambt te doen of te laten, rechtstreeks, nog middelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen. Wat is daarop uw antwoord?
1: Dat verklaar en beloof ik.
2: En dan mag ik overgaan tot een felicitatie. Nou, daar wordt een mooi bord bloemen bij.
3: Dank je.
0: En dan wil ik nu vragen aan de heer Bunt om naar voren te komen. Ook nu ga ik weer over tot het voorlezen van de belofte. Ik verklaar dat ik, om tot wethouder benoemd te worden, rechtstreeks, nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in het ambt te doen of te laten, rechtstreeks, nog middelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen. Wat is daarop uw antwoord?
4: Dat verklaar en beloof ik.
1: Steven, hartstikke gefeliciteerd.
5: Dank je
1: wel. Dat is mooi. Goed.
0: En dan verzoek ik de heer Gernaert om naar voren te komen. Dan ga ik over tot het voorlezen van de eed. Ik zweer dat ik, om tot wethouder benoemd te worden, rechtstreeks, nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in het ambt te doen of te laten, rechtstreeks, nog middelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen. Wat is daarop uw antwoord?
6: Zo waarlijk helpen mij God almachtig.
2: Gefeliciteerd.
0: Dan vraag ik mevrouw Slomp-Dekkers naar voren. Dan ga ik over tot het voorlezen van de belofte. Ik verklaar dat ik, om tot wethouder benoemd te worden, rechtstreeks, nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in het ambt te doen of te laten, rechtstreeks, nog middelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen. Wat is daarop uw antwoord?
7: Dat verklaar en beloof ik.

0: Dankeschön.
1: Daarmee is het, zijn de wethouders benoemd. Heeft de fotograaf nu even de gelegenheid om de foto te nemen. Dus richt u ook even daartoe. En dan is het zo dat wij nu even een schorsing inplannen van ongeveer 30 minuten. Zodat u ook ruim de tijd heeft om de kandidaten te feliciteren. En dat dat niet in een sneltreinvaart hoeft, maar dat u dat ook even kunt doen. Dat doen we in het werkcafé. Dus daar bent u welkom voor een versnapering en een felicitatie voor de nieuwe wethouders van onze mooie gemeente.

because I can sing.

beste mensen, beste raadsleden. Wij zijn allemaal weer compleet. En zult zien dat het bordje van raadslid Smit niet meer onderdeel uitmaakt van de raad. Aangezien hij nu net is benoemd als wethouder. Dat brengt ons ook tot het volgende agendapunt. En dat is het agendapunt 7. En dat is de benoeming en het installatie van het raadslid. En ook hiervoor geldt dat er een commissie geloofsbrieven is en die een rapport en een advies zal uitbrengen. Dus ik geef opnieuw mevrouw Hilbink het woord.

0: Dank u wel, voorzitter. De commissie uit de Raad van de gemeente Stemmerkeland in weerhanden werd gesteld de geloofsbrief en verder bij de kieswet gevorderde stukken ingezonden door Wietsma E. Edwin, op benoemd tot lid van de Raad van de gemeente Stemmerkeland, rapporteert de Raad van de gemeente Stemmerkeland dat zij bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde heeft bevonden. Gebleken is dat de benoemde aan alle in de gemeentewet gestelde eisen voldoet. De commissie adviseert tot zijn toelating als lid van de Raad van de gemeente Stemmerkeland. De commissie bestaat uit de heer Ruitenberg, mevrouw Muizelaar en mevrouw Hilbink. Dank u wel, voorzitter.
1: Voorzitter, dank u wel. Daarmee ga ik verder met het oplezen van het besluit wat voor ligt. En daarna zal de griffier de eed afnemen van de heer Wietsma. En zal ook, als alles goed gaat, meneer Wietsma aansluitend onderdeel uitmaken van de kring en ook zijn plaats innemen in de raadzaal. Maar het begint met het oplezen van het raadsbesluit. De Raad van de gemeente Stemmerkeland gehoort het rapport van de commissie betreffende de geloofsbrief van de heer Wietsma E. Edwin, man, op tot lid van de Raad van de gemeente Stemmerkeland benoemd, verklaarde overwegende dat deze commissie de stukken heeft onderzocht en in orde bevonden. Gelet op artikel 5 lid 4 en artikel 5 lid 12 van de kieswet. Besluit toe te laten als lid van de gemeenteraad van Stemmerkeland de heer Edwin Wietsma. En ik wil de heer Wietsma vragen om naar voren te komen.

0: Dan ga ik nu over tot het voorlezen van de eed. Ik zweer dat ik, om tot raadslid benoemd te worden, rechtstreeks, nog middelijk, onder welke naam of voorwendsel ook, enige gunst of gift heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in het ambt te doen of te laten, rechtstreeks, nog middelijk, enig geschenk of belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als raadslid naar eer en geweten zal vervullen. Wat is daarop uw antwoord?
1: Zo waar ik help mij God almachtig. Feliciteer. Ik heb voor gestaan.
2: Dan neemt de heer Wietsma nog eventjes aan deze kant plaats. Want het is ook gebruikelijk dat het nieuwe raadslid gefeliciteerd wordt door de andere raadsleden. Dat doen we middels het rondje. En dan gaan we even met de klok mee. Dus we beginnen hier met mevrouw Elgersma.

0: daarmee is onze raad weer compleet. Meneer Wietsma, veel plezier. Geniet van het mooie werk als raadslid. U ziet om u heen nieuwe raadsleden voor u. Mensen met veel ervaring, mensen met weinig ervaring. Vast zullen ze u willen helpen. Geniet ervan. Veel plezier. Daarmee zijn wij aangekomen in het volgende punt van deze agenda. En dat betreft de reflectie op het coalitieakkoord. En die reflectie zal plaatsvinden naar de grootte van de partij. En dat betekent dat wij zullen gaan starten met BGL en zullen sluiten met een bijdrage van de heer Holterman van Stem. De heer Bus, BGL, u mag komen. Nou ja, ik zou het wel fijn vinden als u dat gewoon vanaf daar doet. Spreekgestoelte.
1: Ja, dank u wel, voorzitter. Toch altijd wel bijzonder, al die tussenstapjes. Maar daar zijn we nu op de inhoud. Voorzitters, als BGL zijn we heel trots op het resultaat dat voor ligt, zult u begrijpen. Onder prettige en kundige leiding van formateur Kees Bijl zijn we tot dit coalitieakkoord gekomen, waarbij ook ruimte is geboden aan de andere partijen. En de input die ons is aangereikt hebben voor een groot deel kunnen verwerken in ons akkoord. En die partijen wil ik graag bedanken voor hun bijdrage en openheid. En voor BGL staat de titel daadkrachtig en dichtbij voor stappen maken, resultaten boeken met aandacht voor en samen met onze inwoners en ondernemers. Mooie woorden, maar dat beschrijft wel precies de manier waarop wij de komende jaren willen blijven werken aan een mooi Steenwijkerland. Waar jong en oud prettig kunnen wonen, werken, ontmoeten, sporten en naar elkaar omkijken. Voor BGL springen daar een aantal onderwerpen uit naar voren. Als eerste wonen in alle kernen. Voor BGL begint leefbaarheid met de mogelijkheid om in je eigen dorp of kern te blijven wonen. Zodat de sterke gemeenschapszin, die zo kenmerkend is voor onze kernen, sterk blijft. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan woningbouw met resultaat. Daar blijven wij op inzetten. Met aandacht voor de lokale vraag en opgave. En naar Steenwijk, ook in Oldermarkt, Sint-Jansklooster, Vollenhoven, Steenwijkerwold, Giethoorn, Beltschutsloot en alle andere kernen waar behoefte is aan woningen. Een leefbaar dorp is een dorp waar starters een woning kunnen vinden, waar jonge gezinnen kunnen blijven wonen en waar ouderen in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Wonen gaat daarbij niet alleen over stenen. Het gaat over het behoud van scholen, verenigingen, winkels en voorzieningen. Het gaat over de toekomst van onze dorpen. De kracht van onze samenleving. Wat Steenwijkerland bijzonder maakt zijn de mensen. De vrijwilligers die een dorpshuis draaiende houden. De mensen die een evenement organiseren. De buurvrouw of buurman die naar een ouderen omkijkt. De vereniging die jongeren een plek geeft om zich te ontwikkelen. Dat is onze kracht. De overheid kan niet alles doen, maar BGL ziet het als haar taak om initiatieven van inwoners mogelijk te maken, te ondersteunen en soms een setje te geven. Dit akkoord sluit daar naadloos bij aan. We kiezen ervoor die kracht van de samenleving te omarmen, voor inwonersinitiatieven, voor gebiedsgericht werken en voor ondersteuning van dorpen en wijken die zelf met plannen komen. Een sterke samenleving ontstaat niet achter een beeldscherm, maar doordat mensen elkaar kennen en daarvoor is het handig als je elkaar ontmoet. Dus ontmoeten als basis van leefbaarheid. Dat kan in een dorpshuis, op een sportpark, bij een school, tijdens een evenement, in de bibliotheek. En juist daarom vinden wij het belangrijk dat dit akkoord investeert in ontmoetingsplekken, multifunctionele accommodaties, buurtuinen, speelplaatsen en voorzieningen in kernen. Gelukkig oud worden in Steenwijkerland. Ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, actief blijven en onderdeel zijn van hun gemeenschap. En daarom zijn we blij dat dit akkoord inzet op geschikte woningen voor ouderen, op ontmoeting, op het voorkomen van eenzaamheid en op het versterken van de sociale basis. Wij willen dat mensen niet alleen oud worden in Steenwijkerland, maar vooral ook gelukkig oud kunnen worden in Steenwijkerland. Dicht bij familie, dicht bij voorzieningen, dicht bij de mensen die zij kennen. Een vitaal platteland verdient een sterke stem. Als plattelandsgemeente is het voor ons logisch dat dit programma wordt voortgezet. Het vitaal houden van onze kernen begint immers met een vitaal houden van ons platteland. Landbouw, natuur en recreatie hoeven elkaar niet uit te sluiten, maar het vinden van een goede balans is in deze tijd niet altijd makkelijk. Onze agrarische familiebedrijven, de rietsector, de ondernemers en de vele inwoners die zich inzetten voor hun dorp vormen de dragers van ons landschap. En daarom blijven wij ons inzetten voor maatwerk, voor lokale regie en voor een toekomst waarin jonge boeren en nieuwe generaties hun weg vinden. We willen niet afwachten wat elders voor ons wordt bedacht. Sport en bewegen voor jong en oud. Een ander belangrijk BGL-thema is sport en bewegen. Sport zorgt voor gezondheid, ontmoeting, verbinding en plezier. En op de sportvereniging ontmoeten generaties elkaar. Daar ontstaan vriendschappen en wordt gewerkt aan gezondheid en welzijn. En daarom zijn we blij dat er in dit akkoord extra ruimte is voor sport, voor bewegen. We kiezen voor goede sportvoorzieningen, ondersteuning van verenigingen en investeren in sportaccommodaties. Daar hoort ook een concrete stap bij, waar veel verenigingen al lange tijd naar uitkijken. De aanleg van kunstgrasvelden als de sport steeds onderbroken wordt doordat de velden te slecht of niet goed functioneren. En hierdoor kunnen sportverenigingen hun accommodaties beter benutten, neemt de bespeelbaarheid toe en ontstaat ruimte voor nog meer sport en beweging. Voorzitter, het is een akkoord op hoofdlijnen, maar nog steeds te veel om allemaal in korte tijd te benoemen. We kiezen in dit akkoord voor de kracht van onze kernen, de kracht van onze samenleving, met daadkracht en dicht bij onze inwoners en ondernemers. Wij kijken ernaar uit om dat met alle partijen in deze raad de komende 4 jaar te doen. Dank u wel.
0: Meneer Bus, dank u wel. En ook dank voor de handreiking dat alle partijen wat u betreft mee gaan doen in de toekomst. En dan gaan we verder met de heer Mettien, GroenLinks, Partij van de Arbeid.

0: Voorzitter, vandaag ligt hier daadkrachtig en dichtbij het coalitieakkoord voor Sterk en Land voor de komende 4 jaar. Namens GroenLinks Partij van de Arbeid, straks PRO, zijn wij trots. Trots op de richting, trots op het proces en trots op het resultaat. Niet omdat ieder woord precies zo is opgeschreven als we het zelf zouden doen. Dat kan niet in een coalitie. Sterker nog, als het wel zo was geweest, hadden de onderhandelingen waarschijnlijk verdacht kort geduurd. Een goed akkoord is geen verkiezingsprogramma van één partij, maar een gezamenlijke opdracht. Die opdracht ligt hier. We kiezen voor meer woningen, maar niet alleen voor stenen. We kiezen voor betaalbaarheid, groen en leefbare buurten. De 30-40-30 verdeling en de 30-300 regels zijn daarin belangrijke afspraken. En voorzitter, ik geef toe, die laatste twee klinken wel een beetje als wiskundige formules. Maar uiteindelijk gaat het gewoon over iets heel herkenbaars. Betaalbaarheid aan de ene kant en bomen, schaduw, groen, dichtbij aan de andere kant. We kiezen voor bestaanszekerheid en een sterke sociale basis. Het minimabeleid blijft op 130%. We investeren in ontmoeting, verenigingen, mantelzorg, buurtwerk, jongerenwerk en zorgzame gemeenschappen. We kiezen voor een gemeente waar iedereen zich vrij, veilig en welkom kan voelen. We bestrijden uitsluiting en discriminatie en zetten het regenboogbeleid voort. En we kiezen voor een groene toekomst. Klimaatadaptatie, biodiversiteit, circulariteit, water en bodem als uitgangspunt, energiearmoede aanpakken en lokale oplossingen voor netcongestie. Of korter gezegd, we willen een gemeente die niet alleen vandaag werkt, maar ook over 20 jaar en alle navolgende generaties nog steeds prettig voelt. Voorzitter, dit akkoord voelt niet als een akkoord van alleen 4 coalitiepartijen. Er is meerdere keren input opgehaald bij fracties buiten de coalitie. Er is geluisterd, gewogen en waar mogelijk verwerkt. Dat maakt dit akkoord sterker. En eerlijk is eerlijk. Luisteren naar de oppositie is soms spannend, maar ook gewoon verstandig. Iets wat we door moeten zetten voor de aankomende jaren. Het proces was intensief. 4 partijen met verschillende accenten zochten naar de gezamenlijke taal. Dat vraagt scherpte, vertrouwen en ruimte voor elkaar. En af en toe een diepe ademhaling. Volgens ons is dat gelukt. Dit akkoord is sociaal en financieel verantwoord, groen en realistisch, ambitieus en uitvoerbaar. En toch is dit maar het begin. Daadkrachtig, omdat grote opgaven niet wachten. Dichtbij, omdat oplossingen alleen werken als inwoners zich gezien, gehoord en serieus genomen voelen. Voorzitter, zoals ik al zei, wij zijn trots op dit akkoord, omdat het richting geeft, verbindt en Steenwijk en Land socialer, groener en sterker gaat maken. Afsluitend laat ik mezelf maar even citeren. Aan de bak.
1: Meneer Metin, dank u wel. De heer Lasje, CPB.

0: Voorzitter, dank. Nou, hier ligt dus dan het coalitieakkoord, hè, genaamd daadkrachtig en dichtbij, ligt voor ons. Een akkoord, mooi akkoord op hoofdlijnen, waar we als een van de vier partijen onze ideeën en idealen in grote lijn hebben kunnen verwerken. En dat is waar we dankbaar voor zijn. In een rol van raadsfractie wil je graag de grootst mogelijke invloed en ook je idealen omzetten in beleid. En dat kan vanuit de coalitierol nu eenmaal beter. Al zijn er vanuit de andere rol, en we spreken uit ervaring, ook genoeg tools om je als fractie in te zetten voor je gemeente. Al eerder noemde ik de duiding van de verkiezingsuitslag het woord gunning. En ik wil daar nu graag aan toevoegen de woorden vertrouwen en dankbaarheid. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard, zoals het spreekwoord zegt. Dit is dan voor ons ook de basis voor samenwerking. Een akkoord op hoofdlijnen met voldoende ruimte en zonder dat er gestreden wordt en werd om de laatste punt of komma of invulling van beleid. Het gaat om elkaar vasthouden, elkaar recht in de ogen kijken wanneer het erop aankomt. En dat past ons als partij en ook mij zeker als ondergetekende. Als partijen hebben we met elkaar het vertrouwen in elkaar uitgesproken. En zullen het alles doen wat in onze mogelijkheden ligt om het coalitieprogramma tot uitvoering te brengen. Dat gezegd hebbende realiseren wij ons dat de praktijk weer barstig zal zijn. Er zullen gecompliceerde en uitdagende kwesties op ons afkomen. En dan is een sterk bestuur nodig. Een college wat elkaar steunt, wat eensgezind is, elkaar vertrouwt en vanuit die houding beslissingen durft te nemen. Dankbaar zijn wij ook voor de input van de niet-coalitiepartijen. Op een heel aantal onderwerpen liggen we dicht bij elkaar. En er kwamen ook weer nieuwe inzichten en die hebben we ook zo goed mogelijk proberen te verwerken in het akkoord. Wij zien uit naar een goede samenwerking met alle partijen. Dus ook de niet-coalitiepartijen. Jullie doen het toe en zijn nodig voor een sterke raad en bestuur van heel Steenwijkerland. Een aantal punten uit het coalitieakkoord wil ik benoemen, waar we erg content mee zijn en waar we ons behoorlijk voor hebben ingezet. Dat is het behoud van het programma Vitaal Platteland. Dat is de lastenverhoging, alleen trendmatig. De zwemvoorzieningen voor een overblijf behouden. We zijn erg content met de portefeuille van onze wethouder. De bestuurstijl die komt eigenlijk overal in terug. Daar hebben we voor gestreden, want we willen voor een toegankelijk bestuur, et cetera. Aandacht voor speeltuinen en voor leefbaarheid in zijn algemeenheid. Langs deze plaats willen we ook de heer Bel bedanken voor de deskundige begeleiding van het hele proces en de ambtelijke ondersteuning, die het echte werk deden. Ook op zaterdag en op zondag en 's avonds en noem maar op. Nou, een en ander is op papier gezet in een goed en verlopen proces in Blokzijl, wat de thuislocatie was voor de vorming van dit akkoord. Wij willen het college van wethouders, maar van twee nieuwe, die hun reguliere baan hebben opgezegd, de burgemeester en ook de gemeentesecretaris, veel succes en zegen toewensen. Dank u wel, voorzitter.
1: Meneer Lasje, dank u wel. De heer Van Duivenvoorde, VVD.

0: Ja, dank u wel, voorzitter. Vandaag bespreken we het coalitieakkoord met de Raad. Een akkoord met de titel die meteen de toon zet. Daadkrachtig en dichtbij. Namens de VVD-fractie sta ik graag stil hoe dit akkoord tot stand kwam, wat erin staat en waar we uiteindelijk ook naartoe willen. Laat ik beginnen bij het proces. Na de verkiezingen heeft verkenner Kees Bel zijn advies uitgebracht en het advies was helder. Op basis daarvan zijn wij met Buitengewoon Leefbaar, nu aan die kant, PRO en de CPB aan de formatietafel geschoven. En de gesprekken zijn zeer voorspoedig verlopen. Mede dankzij de goede leiding van de formateur en daar zijn wij hem zeer dankbaar voor. Daarnaast zijn wij in dit proces goed ondersteund door de ambtelijke organisatie, met daarbij in het bijzonder door Wilfried Gerner en René Sturre. Tussen de gesprekken door gingen Wilfried en René above and beyond om deze teksten onder tijdsdruk vaak in weekenden en de avonden tot één geheel te maken. Mannen, super bedankt. Volgens mij is hij zo nog achterin. Super bedankt voor jullie inzet. Voorzitter, dit is een akkoord tussen vier verschillende partijen uit vier verschillende politieke stromingen. Maar juist daarin school de kracht. We hebben naar elkaar geluisterd, elkaar ook echt wat gegund. Waarbij steeds de vraag ook centraal stond. Ja, wat is nou echt goed voor Steenwijkerland? En het resultaat is een evenwichtig pakket. Een akkoord waarin liberalen, sociaaldemocraten, christelijke en lokale politiek zich kunnen herkennen. Niet als verwaterd compromis, maar als een stevig gevlochten geheel. Zoals een rietdekker weet, één halm kan buigen, maar een goed gebonden bos kan een heel dak dragen. Dat dit akkoord bovendien de inbreuk van fracties buiten de coalitie verwerkt, maakt het wat de VVD betreft alleen maar sterker. Dit is een akkoord op hoofdlijnen en dus ook echt een uitnodiging aan de hele Raad om mee te bouwen. Voorzitter, dan het resultaat, de inhoud van het akkoord. De VVD herkent zich daarin volop en wij lichten daar graag een paar punten in uit. Allereerst de economie. Onze ondernemers en familiebedrijven zijn de motor van onze gemeente. Van de rietsnijder in de wiede tot de maakbedrijven op het Groot Verlaat. Dit akkoord kiest voor een gemeente die naast de ondernemer staat met maatregelen zoals een toegankelijk ondernemersloket, minder regeldruk, revitalisering van de bedrijfsterreinen en een retail-expert om leegstand in de binnenstad van Steenwijk aan te pakken. Geen dichtgetimmerde blauwdrukken, maar ruimte om te ondernemen. Ten tweede de infrastructuur. Wie de kaart van de gemeente kent, weet dat Blokzijl en Ossenzijl al jaren wachten op lucht. De rondweg in Blokzijl die gaan we gewoon realiseren. Het budget staat klaar. En voor Ossenzijl is geld gereserveerd en blijven we stevig lobbyen voor cofinanciering. Dat zijn geen luxe investeringen, dat zijn aders die onze economie en leefbaarheid zuurstof geven. Daarnaast investeren we in veilige fietsroutes, mobiliteitshubs en goed onderhouden van wegen en bruggen en vaarwegen. Want een gemeente met zoveel water als de onze moet haar bruggen tijdelijk, letterlijk en figuurlijk op orde hebben. Ten derde de woningbouw. Een eigen plek om te wonen is misschien wel de meest basale vorm van vrijheid. Daarom bouwen we tot 2035 tussen 1600 en 2100 woningen voor de lokale vraag. En daarbovenop nog eens 1000 tot 1500 woningen rond het Intercitystation in Steenwijk. Met het Turbo-team kunnen we versnellen op kleine lokale plannen en de grond krijgen in alle kernen. Van de grond krijgen, sorry, in alle kernen waar vraag is. Van Oldermarkt tot Volloven. En met aandacht voor doorstroming. Als senioren passend kunnen wonen, komen er huizen vrij voor jonge gezinnen. Daar gaan we voor. En ten vierde, de portemonnee van onze inwoner. De OZB stijgt alleen met de inflatie mee. En we blijven boren tot de 25% gemeente met de laagste woonlasten van Nederland. Een gezonde begroting, een stevig weerstandsvermogen en ruimte om te investeren in woningbouw, schoolgebouwen, sportaccommodaties. Ga zo maar door. Dat is rentmeesterschap met ambitie. Voorzitter, ik rond af met een blik op de toekomst. Dit akkoord heet daadkrachtig en dichtbij. En die titel is geen versiering, maar een opdracht. De komende 4 jaar gaan we van plannen naar realisatie. De koers is bepaald, de afspraken zijn gemaakt. Nu is het een kwestie van uitvoeren, samen met de hele Raad. Met onze inwoners en onze ondernemers willen wij daar samen voor gaan. De VVD-fractie heeft er alle vertrouwen in en draagt daar graag een steentje aan bij. Wij wensen het nieuwe college veel wijsheid toe, werkplezier en daadkracht. Steenwijkerland is het waard. Daadkrachtig en dichtbij. Dank u wel.
1: Meneer Van Duivenvoorde, dank u wel. CDA, Jan van Beekhuizen. De heer Van Beekhuizen.
2: Ja, dank u wel, voorzitter. Zojuist is het coalitieakkoord gepresenteerd, waarin ze aangeven hoe BGL, VVD, CPB en PRO de komende 4 jaren Steenwijkerland wil gaan besturen. De CDA-fractie wil deze partij hier dan ook van harte mee feliciteren. Het is een duidelijk leesbaar stuk geworden. Het ziet er mooi uit en daar kunnen we mee uit de voeten. Het is een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Nou, dat is gelukt. Het is zeker een akkoord op hoofdlijnen geworden. De CDA-fractie is tot de conclusie gekomen dat er eigenlijk weinig in staat waar we ons niet in kunnen vinden. Maar dat kan ook niet anders, want er staat niet zo gek veel in. Voorzitter, ons beeld van een akkoord op hoofdlijnen is dat er wel degelijk concrete zaken benoemd kunnen worden. Dat er wel degelijk meetbare afspraken gemaakt kunnen worden, waarvan het college over 4 jaar kan zeggen: kijk, dat is gelukt, dat hebben we voor elkaar gekregen. Een aantal zaken, als een groot aantal te bouwen woningen, de nieuwbouw van scholen, specifiek de unielocatie, een tweetal rondwegen, dat wordt wel benoemd. Maar dit zijn vooral processen die al in gang zijn gezet. En dus vernieuwend kunnen we het nog niet helemaal noemen. Nee, we hadden meer ambitie en visie verwacht. Waar staat deze gemeente over 4 jaar en waar willen we naartoe groeien? Wat zijn nu echt de ambitieuze plannen? De komende 4 jaar, is ons gevoel, gaat deze coalitie vooral op de winkel passen. Wat had bijvoorbeeld prima gekund om in het coalitie, wat had bijvoorbeeld prima gepast in een coalitieakkoord op hoofdlijnen? Bijvoorbeeld de woningen. Uiteraard wordt een doel genoemd. En natuurlijk wordt hierin niet elke locatie uitgewerkt. Maar bijvoorbeeld een concreet standpunt over de kamp had hier prima ingepast. Het hoe, in de vorm van flexibiliteit en maatwerk, afhankelijk van de aard en de wens van kern of wijk, had prima omschreven kunnen worden. Netcongestie is ook zo'n onderwerp. Fijn dat het college hier zich hard voor gaat maken. Dat is ook nodig. Maar door een uitspraak over windenergie, zonnepanelen of energieopslag te doen, had het college hier meer lef kunnen tonen. Een derde voorbeeld is de OZB. We gaan de komende 4 jaar niet verhogen. Althans, niet meer dan noodzakelijk. En dat is best een stoere uitspraak. We zitten nu in de top 10 laagst betalende gemeentes. De doelstelling volgens het coalitieakkoord is handhaven in de top 25. Of wil de coalitie toch in de top 10 gemeenten blijven? Het vraagt juist lef om aan te kondigen dat het mogelijk is om het verhogen van de OZB te gebruiken om bepaalde doelen te realiseren. Dan zijn we nog steeds een gemeente met zeer lage lasten voor onze inwoners. Dan, voorzitter, wil ik graag het nog even over Steenwijk hebben. We hebben het over heel veel kernen gehad en wijken. En er werden allerlei prachtige plannen in het landelijk gebied benoemd. Maar we hebben ook met Steenwijk te maken. Er gaat hier weliswaar veel gebouwd worden. En er is aandacht voor bedrijventerreinen. En dat is mooi. Maar hoe zit het met de maatschappelijke voorzieningen? Mensen willen ook hebben ook maatschappelijke voorzieningen nodig om ook fijn te kunnen wonen. Er is bijvoorbeeld de laatste tijd heel veel tijd en energie in de musea gestoken. Er is budget voor beschikbaar, maar dit alles wordt nu terzijde geschoven. Jammer. Er is eigenlijk ook geen aandacht voor het ontwikkelen van de binnenstad. Het wordt wel benoemd, maar daar willen we echt heel veel op. Daar moet veel meer gebeuren. Hoe zit het met de BIEB? Ja, de unielocatie komt er. Daar zijn we blij mee. Gelukkig kan er ook niet meer teruggedraaid worden. Maar ook op de uitwerking daarvan zal het CDA dit kritisch blijven volgen. Ons gevoel is wel dat het Steenwijk er wat bekaaid afkomt, terwijl hier toch de helft van onze inwoners wonen. Voorzitter, we wensen deze coalitie succes en veel daadkracht toe. En het wil ik zeker meegeven dat het CDA ook zeker creatief en vol ambitie wil meewerken om de nodige stappen voor Steenwijkerland te kunnen zetten. De uitnodiging is al regelmatig uitgesproken en die handschoen pakken we dan ook graag op. Dank u wel.
1: Meneer Van Beekhuizen, dank u wel. En de goede luisteraar heeft gehoord dat er een wisseling heeft plaatsgevonden van coalitie naar oppositiepartijen. En daarmee gaan wij verder met de heer Terhorst. Henry Terhorst, gaat uw gang.

0: Voorzitter, allereerst wil Forum voor Democratie de coalitiepartijen CPB, BGL, PRO en VVD feliciteren met het bereiken van een coalitieakkoord. Een coalitievorm vraagt om keuzes maken, compromissen sluiten en verantwoordelijkheid nemen. En daar mag best wel wat waardering voor komen. In de afgelopen weken heeft Forum voor Democratie Stemmenkeland veel verhalen mogen lezen en horen van inwoners in onze gemeente. Verhalen van starters die nog steeds geen woning kunnen vinden. Verhalen van ondernemers die vooruit willen maar vastlopen op regelgeving en netcongestie. Verhalen van inwoners die zich zorgen maken over hun dorp, hun leefomgeving en de toekomst van onze gemeente. Maar ook verhalen van inwoners die vooral hopen dat deze nieuwe coalitie erin slaagt om dingen voor elkaar te krijgen. En laat één ding duidelijk zijn, die hoop delen wij als fractie. Want uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde. Een sterk, veilig, leefbaar en welvarend Stemmenkeland. Voorzitter, wij zien dan ook positieve punten in het akkoord. Aandacht voor woningbouw, aandacht voor leefbare kernen, aandacht voor ondernemers. Dat zijn goede uitgangspunten. Onze kritiek zit hem dan ook niet op het doel, maar onze kritiek zit op de route ernaartoe. De coalitie noemt dit akkoord daadkrachtig en dichtbij. Een mooie titel. Maar na het lezen van dit akkoord kwamen wij toch tot een andere conclusie. Want vrijwel op iedere pagina stelden wij ons dezelfde vraag, hoe dan? En daarom hebben wij dit akkoord voor onszelf maar even de naam gegeven, het hoe dan akkoord. Voorzitter, eerst de wonen, woningbouw. De woningnood is misschien wel de grootste uitdaging waar onze gemeente voor staat. De coalitie wil duizenden woningen bouwen. En dat klinkt indrukwekkend, maar een ambitie is nog geen woning. Een coalitieakkoord is nog geen woning. Onze inwoners hebben geen behoefte aan mooie aantallen op papier, maar ze willen een sleutel in hun handen. En daarom vraag ik opnieuw, hoe dan? Want dezelfde coalitie erkent dat stikstof, netcongestie en personeelstekorten grote obstakels vormen. Forum voor Democratie zal deze coalitie daarom niet beoordelen op aangekondigde aantallen woningen. Wij beoordelen deze coalitie op het aantal woningen dat daadwerkelijk gebouwd gaat worden. En dan duurzaamheid en netcongestie. Voorzitter, tijdens het lezen van dit akkoord bekroop ons soms het gevoel dat duurzaamheid het antwoord is op alle vragen. Maar ondertussen lopen ondernemers vast op een overbelast stroomnet. Bouwprojecten lopen vertraging op. Nieuwe bedrijvigheid wordt geremd. En de coalitie erkent zelf dat netcongestie een van de grootste problemen is van deze tijd. En toch lezen wij vooral nieuwe duurzaamheidsambities. En opnieuw stellen wij de vraag, hoe dan? Hoe gaan wij meer woningen bouwen als het stroomnet vastloopt? Hoe gaan wij meer bedrijven aantrekken als het stroomnet vastloopt? En wat ons verbaast, wij lezen pagina's vol duurzaamheid en energietransitie. Maar nergens lezen wij iets over een onderzoek naar kernenergie. Nergens lezen wij iets over innovatieve energieoplossingen zoals kleine modulaire reactoren. En je hoeft geen voorstander te zijn van kernenergie om bereid zijn onderzoek te doen. Een coalitie die alle uitdagingen serieus neemt, zal op zijn minst alle oplossingen serieus moeten onderzoeken. En dan de spreidingswet, voorzitter. Misschien wel het meest gevoelige onderwerp van deze tijd. En opvallend genoeg een onderwerp waar wij tijdens de verkiezingen bijzonder weinig over hebben gehoord van de huidige coalitiepartij. Maar nu lezen wij dat Stemmenkeland uitvoering gaat geven aan de spreidingswet. Geen verzet, gewoon uitvoeren. En ook hier stellen wij wat vragen. Wat betekent dit voor onze woningvoorraad? Wat betekent dit voor onze voorzieningen? En wat betekent dit voor onze leefbaarheid in onze dorpen? En wat betekent dit voor onze veiligheid? En dat antwoord ontbreekt. En juist daarom maken inwoners zich zorgen. Volgens cijfers van het Wetenschappelijk Onderzoek en Datacentrum was er in 2023 ongeveer 9% van de bewoners van een COA-opvang betrokken bij incidenten met agressie en geweld. Daarnaast werd nog 3% van de inwoners van opvanglocaties verdacht van een misdrijf. En dit zijn geen cijfers van Forum voor Democratie. Dit zijn cijfers van de overheid zelf. En dat betekent niet dat iedere asielzoeker problemen veroorzaakt. Maar het betekent wel dat de zorgen over veiligheid en leefbaarheid legitiem zijn. Voorzitter, de spreidingswet werd ingevoerd met de belofte dat de druk op de opvanglocaties zou afnemen en dat de asielproblematiek beheersbaar zou worden. Maar ondertussen blijft de instroom gigantisch hoog. Blijven gemeentes geconfronteerd worden met nieuwe opvanglocaties? En blijven inwoners met veel vragen zitten? Ook het vertrouwen in een COA is niet vanzelfsprekend. Kijk maar eens naar Hardenberg. Daar ontstond een ernstig conflict tussen gemeente en COA... Nadat uit interne stukken bleek dat de verwachtingen over afspraken rond het AZC... anders lagen dan eerder werd voorgesteld. Dat heeft het vertrouwen van deze inwoners geen goed gedaan. En juist daarom begrijpen wij inwoners die zich afvragen... of zij de beloften van vandaag zomaar moeten geloven. Vertrouwen moet verdiend worden en niet geëist, voorzitter. Gelukkig zijn er ook voorbeelden waar bestuurders niet altijd meegaan met de Haagse wensen. Kijk maar eens naar Westland. Daar werd stevig verzet gevoerd tegen plannen van op grootschalige opvang. Daar werd het debat wel gevoerd. En daar werd opgekomen voor de belangen van eigen inwoners. En dat laat zien dat gemeenten niet altijd verplicht zijn... om iedere Haagse wens zonder discussie te accepteren. Dat is precies de houding die we in dit akkoord missen. Want uiteindelijk gaat het niet over Den Haag. En ook niet over het COA. En ook niet over de spreidingsdoelen. Het gaat over Steenwijker Land. Over onze woningzoekenden. Over onze starters. Over onze gezinnen en onze ouderen. En Forum voor Democratie blijft helder. Eerst onze eigen inwoners. Dan de coalitie. Eén ding heeft dit akkoord wel bevestigd. Tijdens de verkiezingen leken de verschillen tussen VVD, CPB, BGL en PRO enorm. Maar wij hebben toen al gezegd... voor de komma verschillen deze partijen nauwelijks van elkaar. Achter de komma misschien een beetje. En na het lezen van dit akkoord moeten wij constateren... dat die analyse van ons behoorlijk accuraat is gebleken. We hadden eerlijk gezegd gehoopt dat de deelname van VVD en CPB... zou zorgen voor een duidelijkere beweging naar rechts. Nog meer focus op veiligheid. Nog meer focus op ondernemers. En nog meer focus op onze eigen inwoners. Ik vermoed dat veel VVD-kiezers dit akkoord hebben gelezen... in de hoop hun verkiezingsprogramma terug te vinden. En ik wens ze daar persoonlijk heel veel succes bij. Want uiteindelijk, wat we uiteindelijk lezen... is vooral een akkoord waarin de verschillen zijn gladgestreken... en de scherpe keuzes zijn vermeden. En soms is de coalitie opvallend concreet. Zo lezen wij bijvoorbeeld dat het regenboogbeleid wordt voorgezet. En dat is een politieke keuze die een coalitie mag maken... Maar op onderwerpen als woningbouw, netcongestie en de gevolgen van de spreidingswet blijven deze antwoorden veel vaker uit. En dus blijft de vraag weer, hoe gaan we dat doen? Tot slot, voorzitter. Forum voor Democratie wendt deze coalitie oprecht succes. Want als zij slaagt, profiteert heel Steenwijker Land. Maar succes wordt niet gemeten in ambities en niet in persberichten en niet in mooie documenten. Succes wordt gemeten in woningen die gebouwd zijn. In ondernemers die kunnen ondernemen. In dorpen die leefbaar blijven. En in de inwoners die merken dat hun bestuur keuzes durft te maken. Daarom zullen wij de komende 4 jaar steeds dezelfde vraag stellen. Niet wat wilt u, maar hoe gaat u dat doen? Dank u wel.
1: Meneer Ter Horst, Forum voor Democratie, dank u wel voor uw bijdrage. We gaan verder met D66, de heer De Vries...

Zo, pasje erbij en dan hoop ik dat ik het wat luchtiger kan houden zo. Voorzitter, een coalitieakkoord met ambitie. En in veel punten kan D66 zich vinden. We willen meer woningen, goede scholen, leefbare kernen, ruimte voor ondernemers en oplossingen voor netcongestie en een gemeente waar iedereen mee kan doen. Jong, oud, met of zonder beperking of mogelijkheden. In een stad, dorp of buitengebied. En veel klinkt goed. Soms dat het zelfs, als je het hardop uitspreekt, al klinkt dat het is uitgevoerd. Maar al die investeringen die we teruglezen, die zijn niet gratis. Het is geen populaire zin, maar wel een transparante. Want daarom missen we eigenlijk één uitgewerkt hoofdstuk nog iets meer. Openheid. Open over wat deze ambities allemaal kosten. Want wat komt eerst en wat komt later? En wat gebeurt er als het geld op is? Capaciteit en tijd tekortschieten. Welke keuzes worden gemaakt en waar liggen de kaders? Want besturen is niet alleen in een prachtig akkoord zeggen wat allemaal kan. Het is ook duidelijk zijn over wat niet kan. En de afgelopen jaren deden we eigenlijk onze inwoners tekort door te klein te denken. Goede voorzieningen, woningen, scholen, de wegen, die zijn niets waard. En met deze plannen gaan we hopelijk dat allemaal realiseren. Maar dan zullen de woonlasten wel stijgen. Met maar liefst zo'n 100 euro per huishouden. En dan blijven we nog steeds bij de top 25% goedkoopste gemeente van Nederland. Het is een ongemakkelijke zin, maar wees wel transparant en noem dat ook als we dit willen realiseren. Ambitie missen we niet, maar wel de keuzes. En alles is belangrijk. Maar ja, als alles belangrijk is, is uiteindelijk niets belangrijk. Dus nieuwe coalitiepartijen, college. Wat zijn de prioriteiten? Wat wordt als eerste aangepakt? En waar kiest u als coalitie bewust niet voor? Daar hoort ook visie bij. Niet alleen 4 jaar vooruit, maar 10 of zelfs 20 jaar vooruit kijken. We worden ouder, jongeren zoeken woningen, voorzieningen staan onder druk en zorgvragen veranderen. Dat doet iets met onze demografische samenstelling van de gemeente en daar moeten we iets mee. Kijk niet alleen naar wat vandaag handig is, maar kijk vooral wat morgen nodig is. Voorzitter, prachtige plannen op papier, maar papier is wel geduldig. En dat zagen we gisteravond bij de natuurverbinding, de Weerribben en de Rotte Gemeente. Want in het coalitieakkoord staan mooie woorden over natuur en biodiversiteit. Maar als keuzes spannend worden, kozen deze 4 partijen gisteravond het minimaal noodzakelijke. En niet voor wat ecologisch het beste is. En dat raakt wel iets groters. Beste wethouders, luisteren is meer dan stemmen tellen. Goede ideeën die worden niet bepaald door het aantal mensen dat iets uitspreekt, maar juist door wat er gezegd wordt. Samenwerken is ook die inhoud serieus nemen. Ook als die van de andere kant komt. En weet, D66 pakt graag de uitgestoken hand om met u samen te werken. En bij de spreidingswet lezen we juist geen ambitie. Het gaat vooral over de wettelijke taken die het Rijk ons oplegt. Ja, dat is wel erg zuinig, mensen. Voor D66 gaat opvang niet alleen maar over het moeten, maar over menselijkheid. En tot slot nog een persoonlijke noot. Want 1 zin in dit stuk stelt wel enigszins teleur. We zetten het huidige regenboogbeleid voort.

0: waar de ambitie ontbreekt en is scherp waar woorden geen daden worden. Daadkrachtig is doen en dichtbij is zorgen dat iedereen dat ook voelt. En vandaag haalde de heer Bus nog het een en ander aan van de formateur Kees Bijl. Het kan, het gaat lukken. Nou, laat dat de spirit zijn, laat dat doorklinken als het bij u in het college spannend wordt. Als we transparant zijn, luisteren en kiezen voor vooruitgang, dan kan het echt. En dan zeggen wij over 4 jaar met z'n allen, het kan wel. Dank, voorzitter.
1: Meneer De Vries, D66, dank u wel. De heer Van Andel, lijst Van Andel.

0: Voorzitter, vandaag bespreken wij het coalitieakkoord. Ten eerste willen wij Kees Bell bedanken voor het begeleiden van dit proces. Het waren prettige gesprekken. Wij feliciteren tevens BGL, VVD, PRO en CPB met de wethouders en wensen hen veel succes bij het uitvoeren van hun portefeuille. Lijst van Andel heeft kennis genomen van de plannen en we willen helder zijn. Wij zien in het akkoord een reeks punten waar we ons in kunnen vinden. Het feit dat de woningbouw doorgaat, dat wordt ingezet op sterke sociale gemeenschappen, dat leefbaarheid in Giethoorn expliciet wordt benoemd, de aandacht voor de rondweg van Ossenzijl en het zoeken naar een realistische oplossing voor onze musea. Dat zijn positieve stappen die de steun van Lijst van Andel heeft. Wij missen alleen wel een stip op de horizon. Ook al zijn het hoofdlijnen, waar wil je staan in 2030? Ook de ambitie om als organisatie de taal van de streek te spreken en dicht bij de inwoners, ondernemers en partners te staan, klinkt goed. Dat is de juiste richting. Maar hoe deze zinnen terugkomen in de praktijk, zijn we nog wel benieuwd naar. De tijd zal het leren. Tegelijkertijd hebben wij fundamentele zorgen. De omgang met de agrarische sector, de uitvoering van de spreidingswet, de netcongestie en het klimaatbeleid. We hebben een fundamenteel verschillende interpretatie hoe wij op deze onderwerpen verantwoordelijkheid nemen voor onze inwoners. Voorzitter, deze zorgen ontstaan bij ons vanwege de lokale zeggenschap over eerder genoemde punten. We zijn hier gekozen om in het belang van onze inwoners te beslissen. Maar wanneer kunnen wij als gemeente nog echt daadkrachtig en dichtbij zijn? Wanneer kunnen wij echt opkomen voor onze inwoners? Wanneer kunnen wij echt helpen? We horen in deze zaal eens voorbij komen, daar gaan wij niet over. Daar hebben wij geen invloed op en dat komt van de provincie of het Rijk. De gemeente is steeds vaker betrokken bij gemeenschappelijke regelingen en wordt afhankelijk van externe partijen. We begrijpen heus dat samenwerken soms nodig is, maar schieten wij ons doel niet voorbij. Maken we de inwoner niet onmachtig door een nieuwe bestuurslaag te creëren waar de kiezer geen stemrecht over heeft? Zijn wij in de toekomst nog wel de gemeente Steenwijk Land? Of zijn wij op een glijdende schaal een geografisch gebonden beheerder van een kostenplaats die alleen nog de portemonnee mag trekken? Hoe lang blijft de gemeente nog daadkrachtig en dichtbij als de besluitvorming al elders heeft plaatsgevonden? In het akkoord staat, we versterken het vertrouwen in de gemeente door informatie actief op tijd te delen waarbij openheid de norm is. Lijst van Andel heeft aan de hand van eerder genoemde vragen wel twijfels hoe haalbaar dat is en zullen de openheid blijven volgen. Laat de gemeente goed contact onderhouden met de burger en eerlijk informeren. Bouw het vertrouwen op met de inwoners. Als wij regie houden over hoe wij het hier willen doen, is er ongetwijfeld veel mogelijk. Maar laten we niet de indruk wekken dat wij op bepaalde terreinen de baas zijn in eigen huis, als we in werkelijkheid de sleutel van de voordeur al aan bovenlokale afspraken hebben gegeven. Allemaal zullen wij ons constructief maar kritisch opstellen voor het belang van onze inwoners en wensen wij het college veel wijsheid en succes bij de uitvoer van het coalitieakkoord om dat krachtig en dichtbij te blijven. Dank u wel.
1: Meneer Van Andel, dank u wel. We gaan verder met mevrouw Drijfhout van de ChristenUnie.

Voorzitter, 2 weken geleden kreeg ik de PPN in de bus. Flintendun boekje. En ik dacht, wat moeten we nou daar doen bij de PPN bespreken? En toen kwam het coalitieakkoord en ik dacht, daar staan mooie woorden in. Daar staan woorden in waar we met elkaar over het gesprek kunnen gaan voeren. Want daar gaat het over. Daar staan de plannen in waar we het over moeten hebben. Nou, nu komt het vanavond niet tot een gesprek. Dus ik denk toch dat ik maar iets meer in mijn voorbereiding voor de PPN ga steken. Dus dat gaat dan nog komen. Maar toch ben ik blij met wat er nu ligt. Want hier kunnen we over met elkaar in gesprek en aan het werk gaan. Vorige keer ben ik na het advies van de informateur mijn betoog geëindigd met de zin: het venijn zit hem in de start. En over die start direct een compliment. De uitnodiging aan de oppositie op de bult. En dan lezen we het coalitieakkoord terug.

0: We eerder betrokken worden bij grote plannen en visies. Ik kijk hiernaar uit en ik zal u jullie zeker op gaan beoordelen. En dan nog een tweede compliment. Er ligt een helder en leesbaar akkoord met een duidelijke koers voor de komende 4 jaar. Tegelijkertijd is mijn eerste conclusie ongeveer 90% van dit akkoord bestaat uit een voortzetting van bestaand beleid. En dat is zeker geen kritiek. Steenwijkerland staat er financieel goed voor. Veel ontwikkelingen zijn al in gang gezet en op verschillende terreinen zijn de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet. Dit akkoord kiest vooral voor continuïteit en doorontwikkeling. En juist daarom ligt de belangrijkste vraag niet bij de koers, maar bij de uitvoering. Hoe zorgen we ervoor dat de ambities uit het akkoord ook daadwerkelijk zichtbaar worden voor inwoners? Al lezend stonden er best wel veel punten in vanuit de maakbaarheidsgedachte. We gaan regelen dat. De tijd zal het leren. Voor mij zijn echter nog wel een aantal verduidelijkende vragen te stellen. Die liggen in de lijn van woorden naar daden. Bijvoorbeeld op het gebied van de openbare ruimte spreekt het akkoord over een kwalitatief goede leefomgeving. Klinkt top. Maar kwaliteit vraagt ook investeringen. Betekent dit dat er structureel extra geld aan komt voor onderhoud en opwaardering van wegen, groenverlichting, speelvoorzieningen en andere onderdelen van de openbare ruimte? Of blijft het bij een ambitie zonder financiële vertaling? Op het gebied van mobiliteit spreekt het akkoord over een fietsvriendelijke gemeente. Het is een mooie ambitie, maar ik vraag me af waarom we niet hoger inzetten. Steenwijkerland heeft alle ingrediënten om dé fietsgemeente van Nederland te worden. Die ambitie past bij onze identiteit en zou meer richting geven aan toekomstige keuzes. En jammer dat er ook niet nadrukkelijker wordt gekozen voor fietsers als hoofdgebruiker en de auto te gast. Wat ons betreft een gemiste kans. En dan de uitvoering van de spreidingswet. Daarover zegt het akkoord de spreidingswet uit te gaan voeren. Dit roept dan ook de vraag op wat dit concreet betekent. Tot nu toe was de inzet namelijk van het college vooral gericht op het aanbod bij het Flesje Hotel en verder lekker passief. Gaat deze houding nu veranderen? We gaan het zien. Bij Vitaal Platteland wordt landbouw terecht genoemd als belangrijke drager van onze gemeente. Maar een toekomstbestendige landbouw kan niet zonder natuur, biodiversiteit, waterkwaliteit, gezonde bodem. Die samenhangen wat mij betreft best nadrukkelijker terug mogen komen. Landbouw en natuur zijn geen tegenpolen, maar hebben elkaar nodig. Fijn dat er oog is voor de rietsector en dat er meer ondersteuning komt. Maar dan heeft u ook nog wat anders te doen. Met al het schone water in ons gebied zal het productieriet echt gaan verdwijnen de komende jaren. Maak dus later graag concreet hoe u nou die rietsector blijft ondersteunen. Ik ben blij dat het akkoord duidelijkheid geeft over de bibliotheek en het museum. Het is positief dat er wordt gesproken dat op beide dossiers andere keuzes nodig zijn. En dat brengt mij bij uitvoeringsprioriteiten. Zijn deze nu geordend naar belangrijkheid of niet? En dan met name de binnenstad. En ik sluit aan bij de woorden van het CDA. Dat had wat mij betreft best een prominentere plaats mogen krijgen. Een sterke binnenstad is van groot belang voor economie, voorzieningen, cultuur en leefbaarheid in de hele gemeente. Hetzelfde geldt voor cultuur en evenementen. Het akkoord erkent hun belang voor ontmoeting, leefbaarheid en economie. En juist daarom is het opvallend dat zij niet als een afzonderlijke uitvoeringsprioriteit zijn benoemd. Voorzitter, alles overwegend zie ik een akkoord met veel mooie woorden en we kijken dan uit naar de daadwerkelijke uitvoering. En ik heb me nog beperkt in deze bijdrage. Er was veel meer om vragen over te stellen en te benoemen. Maar dat komt de komende jaren wel. De echte uitdaging van dit college zit niet in het formuleren van ambities, maar in het realiseren ervan. Want uiteindelijk beoordelen inwoners ons niet op de ambities die we opschrijven, maar op de resultaten die ze in hun dagelijks leven ervaren. Dat is wat mij betreft de belangrijkste opdracht die uit het coalitieakkoord voortvloeit. Ik wens het nieuwe college dan ook alle wijsheid toe en Gods zegen voor de komende bestuursperiode.
1: Mevrouw Drijfhout van de ChristenUnie, dank u wel. We gaan over naar Tinus Holteman van Stem. Gaat uw gang.

0: Dank u wel, voorzitter. Vandaag spreken we over de koers, de nieuwe coalitie van onze gemeente. Over waar we naartoe willen. Maar vooral ook over hoe we daar komen. We hebben het coalitieakkoord gelegd naar ons verkiezingsprogramma van Stem Steen Mekkeland. En wat opvalt is dat we dichterbij staan, elkaar staan en er soms wordt gedacht. Maar ook dat de verschillen juist zitten op cruciale keuzes. Laat ik beginnen wat met ons bindt. Er is een brede overeenstemming over de grote opgaven. We zien allemaal dat er gebouwd moet worden. Dat de druk op de woningmarkt hoog is en dat de starters en senioren moeilijk aan bod komen. We delen het belang van sterke kernen en leefbare dorpen. En we vinden allemaal dat onze gemeenschap hecht moet blijven. Dat de mensen naar elkaar omzien en dat niemand buitenspel komt te staan. Ook op economisch gebied zitten we dichter bij elkaar. Lokaal ondernemerschap moet ruimte krijgen. Werkgelegenheid moet behouden blijven en liefst groeien. Dat zijn geen kleine zaken. Dat zijn fundamenten van onze gemeente. Maar voorzitter, juist waar we keuzes gemaakt moeten worden, ontstaan de verschillen. En dat is niet erg. Dat is politiek. Neem de woningbouw. Ja, we willen allemaal bouwen, maar de vraag is hoe? En hoe lang duurt het? Het coalitieakkoord kiest nadrukkelijk voor versnelling, voor uitbreiding van de grote gebiedsontwikkelingen. Stem legt het accent anders. Eerst beter benutten wat we al hebben, slimmer omgaan met de bestaande ruimte. Dat verschil is wezenlijk. Het gaat hier niet alleen om aantallen, maar om visie. Bouwen we meer of bouwen we beter? En gaan we in Steenwijk nu eindelijk eens een keer de lucht in? Of en niet alleen aan de stationslocatie? Het tweede punt, en misschien wel het grootste verschil, is duurzaamheid en energie. De coalitie kiest voor een actieve rol. Voor energie, voor versnelling, voor het oppakken van grote opgaven. Zoals energiestrategie en netconcessie. Dat vraagt keuzes en soms ook ingrijpende keuzes in op onze leefomgeving. Stem kiest een andere lijn. Terughoudender, minder overheid, minder regels bovenop, wat landelijk al geldt. En vooral bescherming van het landschap en de leefomgeving tegen de grote ingrepen. Voorzitter, hier botsen twee legitieme visies. Een visie die zegt, we moeten vooruit, ook als het moeilijk is. En een visie die zegt, vooruitgang mag nooit ten koste gaan van onze omgeving. Dit is geen tegenstelling tussen goed en fout. Maar tussen twee manieren van kijken naar verantwoordelijkheid. Hetzelfde zien we terug in de omgang met ruimte. De coalitie zoekt balans. Wonen, economie en natuur samenbrengen in één afweging. Stem legt sterker de nadruk op behoud. Op het beschermen van wat waardevol is. En ook in bestuurstijl zien we verschil. De coalitie werkt vanuit programma's, samenwerking op lange lijnen. Is het dan daadkrachtig veraf? Stem legt de nadruk op nabijheid, op gezond verstand, op direct contact met inwoners. Voorzitter, dat verschil is belangrijker dan het misschien lijkt. Want het bepaalt hoe besluiten worden ervaren. Niet alleen wat we besluiten, maar ook of mensen zich daarin herkennen. Wat Stem betreft laten we erkennen dat we op de grote doelen niet verdeeld zijn. Dat geeft een stevige basis. Maar laten we ook eerlijk zijn over de keuzes die daaronder liggen. Wanneer wij als raad spreken over woningbouw, laten we dan niet alleen spreken over aantallen, maar ook over kwaliteit en inpassing. Wanneer we spreken over duurzaamheid, laten we dan helder zijn en over de gevolgen en voor wie de gevolgen er groot zijn. En wanneer we spreken over onze dorpen en kernen, laten we dan niet alleen in beleid denken, maar ook in beleving. Voorzitter, Stem Steen Mekkeland wil de nieuwe coalitie feliciteren. Veel succes te wensen de komende 4 jaar. Daadkrachtig houden we een oogje dichtbij in de cel. En laten we waar we moeten ons horen, ons Stem Steen Mekkeland horen. Politiek gaat uiteindelijk niet alleen over plannen, maar over vertrouwen. Vertrouwen dat we de juiste keuzes maken. En vertrouwen dat we luisteren. Ook als inwoners twijfelen of zich zorgen maken. Het coalitieakkoord biedt een richting. Het programma van Stem houdt ons scherp. En misschien is dat wel de kern. Dat we vooruit gaan, maar niet losraken en de mensen voor wie we het doen. Dank u wel.
1: Meneer Holterman, dank u wel voor uw bijdrage. En daarmee kunnen we denk ik concluderen dat er voor velen vorig jaar het proces gestart is om op 18 maart verkiezingen te hebben, gekozen te worden, wat vanavond heeft geleid tot de presentatie van een coalitieakkoord, waar ik mooie bijdragen heb mogen beluisteren, waar heel veel uitgestoken handen eigenlijk figuurlijk de zaal door zijn gegaan, waar ik het belang van onze inwoners van Steenwijkerland bij alle bijdragen heb gehoord en waar iedereen volgens mij met heel veel plezier, passie en energie de komende jaren aan de slag gaat. En daarmee zijn wij tot het einde gekomen van deze vergadering. Het is net over 22:30. Ik wil u allen danken en een mooie restant van de avond wensen. Er was wat gerommel op de achtergrond, maar dat was het onweer. Maar u wordt nog steeds gevraagd en uitgenodigd voor een drankje. En daarmee dank. Fijne avond. Yeah.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: John van Kam met het NOS Journaal. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Railschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat de agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld door Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. Er is brand gesticht in een bus en een auto. In hun auto's werden fakkels aangestoken en voorwerpen naar de hulpdiensten gegooid. De railschoppers riepen teksten als buitenlanders eruit. Bij de mesaanval maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor, maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met niet-EU-landen, bijvoorbeeld over de mensenrechten. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India, 3 van hen zijn nog vermist. 21 bemanningsleden zijn gered. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. Paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Spaanse koning Felipe en zijn koningin Letizia waren aanwezig bij de kerkdienst. Tienduizenden mensen hadden zich verzameld langs de route van de paus door de stad. Inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer verspreid over het land valt hier en daar nog een bui, soms ook met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag opnieuw buien en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

Een liefdesgeschiedenis uit Den Haag. Tirum Tango. Toen ik jou de roze Tirum langzaam binnenschreden zag. Met je kaal gevreten bontjas en je arrogante lach. Een afschuwelijk beeld van honger en ellende. Vroeg ik me af hoe ik jou in 's hemelsnaam herkende. Maar toen iedereen jou nakeek met die blik van oelala. Dat moet vroeger iets

Terwijl je stilstond bij het gebak, was ik de jongen weer wiens jongens hart jij brak. Je hebt me belazerd, je hebt me bedonderd.

En ik zei nog steeds eerbiedig u. En ik mocht je af en toe eens kussen achter het menu. Verder mocht ik niks, het was verdomd een schijntje. Je hield me steeds met je belofte aan een lijntje. Tot ik plotseling ontdekte dat jij wel 20 andere tieroomlovers had. Je hebt me belazerd, je hebt me bedonderd.

Vraagt me, mag ik thee? En je attaqueert de taartjes. En wat kijkt je weer gedwee? En je fluistert, jonge halmen uit de nesten. Want het is of heel de wereld me wil pesten. Je bent veel te dik gepoeierd en de mot zit in je hoed. En ik zie ook dat je huilt, zoals een slechte actrice doet. Je pikt weer een sigaret en vraagt een vuurtje. En je zegt achter je zevende likeurtje. Ach, je weet dat ik jou de liefste vond. Geef me wat geld, boy, want ik zit vreselijk aan de grond. Dan zeg ik, zit jij aan de grond? Dat is heel belazerd. Dat is reuze bedonderd. Dat ik de liefste was, is iets wat mij verwondert. Vraag het die andere maar, je had er minstens 100. Oba! Oba? Over deze dame wou even alles afrekenen. Ja, ik ben belazerd.

0: Me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg Doris, heb je dan niks beters voor me?
0: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee motten.

Die dot van de mot, ik noem haar Charlotte. En hem noem ik Bas. Die dot van motte in mijn oude jas. Ik ben een geboren eenzaam mens. Maar dat was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En dan zeggen mijn relaties tegen mij. Maar joh, breng toch de jas naar de stomerij. Want dat fort, dat begint al knapjes te verminderen.

Sloss. RTV Sloss. Reis door de tijd.

0: Jouw muziek
1: en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
2: RTV Slos.
1: Op radio, tv en internet.

0: een vol uur. Met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek. Vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Manik Zampersen met het NOS-journaal. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen in Iran onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. Gisteren voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Volgens president Trump was Iran daarvoor verantwoordelijk. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle vijf de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. Twee wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek naar het bericht, maar volgens hen wilden de andere drie wethouders dat niet. De drie stapten vanavond ook op omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Railschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld op Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor, maar experts hebben er weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken worden gemaakt met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja, naar Fabeltjesland.
1: En lees je ons dan voor uit de Fabeltjeskrant.
0: Ja, ja, uit de Fabeltjeskrant. Want daarin staat precies vermeld hoe het met de dieren is gesteld.
1: Echt waar?
0: Echt waar?
1: Echt waar, meneer de Uil?
0: Zo lees je alles van de dieren uit het grote dierenbos. Kijk, daar heb je oma Gerrit. Ah, daar is Louis de Vos. Met een hapje in zijn bek gaat hij naar de open plek. Daar zit je vrouw Ooievaar, met haar lange spitse snavel vol met bitse praatjes klaar. En tuut, wie hebben we hier? Jawel, jawel, dat is je vrouw Mier. En als je alles hebt gehad, dan gaat Stoffel pas op pad.
1: Hallo meneer de Uil, maar waar zijn Bordebof, de raaf en de beer?
0: Ja, ja, de raaf en de beer.
1: En waar staan de rest, want er zijn er toch meer?
0: Ja, ja, er zijn er veel meer. Want in de krant staat hier vermeld dat er 20 zijn geteld.
1: Echt waar?
0: Echt waar?
1: Echt waar, meneer de Uil?
0: Ja, 20 dieren, net als mensen, met dezelfde mensen wensen en dezelfde mensen streken.

En dan komt het liedje. Liedje van de rozen. Dat vind ik altijd fijn. 14 appelbomen in de zomerzon. 7 dikke tranen op een bruidsjapon. 15 zomersproetjes op een wang. 2 enorme zoenen op de gang. En 36 liedjes waar ik veel van hou. En 24.

15 mooie meiden in een boerenschuur. 46 zieltjes voor het vage vuur. 2 fanfares en hun hoepapa.

16 bisschopsmeiters op een lange rij. Eén klein moedervlekje op een damesdij. 9 dominees op het carnaval. 2 olijven en een bitterbal. En 4 verliefde

0: Ik ga het mooi, zeg. Ik heb het zelden zo mooi horen zingen, zeg. U draagt het voor, vind ik zo helemaal.
1: 16 stille nonnetjes op oude jaren. 2 aanstaande moeders en een ooievaar. 1400 doppers in een blik. 9 hiks van iemand met de hik. En 7 baby's.

0: 16 lichte vrouwen in vergadering. 2 enorme boeren van een zuigeling. Veertien kamerleden
1: op het toilet.
0: 7 apen op een autopet.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

maar zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Willem, Willem, waar heb je dat al geleerd?
1: Op de technische bijverschouw, man.
0: Mijn broer, dat is een prima vent.
1: Dank u.
0: Die van de zweep het klappen kent. Oh. Een goede vakman tot de met. En plichtsgetrouw tot in zijn bed. Daar ligt hij starend naar het behang.
1: Met bloemetjes.
0: Met naast zijn hoofd zijn waterpomptang. En 's morgens dan begint het weer. En dan klinkt

0: beste muziekmix.
1: De beste muziekmix.
0: En steeds het actuele regionieuws. Je hoort alles op RTV Slos.

0: de Kop van Overijssel. Is dit voor Steenwijkerland RTV Slos?
1: Ons vader is gekozen tot Prins Carnaval dit jaar. Dat is gek hoor, ach de noedel, want hij doet opeens zo raar. Tja, het is gewoon een heel andere man. Nou, voor mij is het een carnavalstiran. Hij loopt de hele dag maar in dat prinselijk gewaad. En dan zet hij weer die muts op en dan vraag je hoe het staat. Nou, dan zeg ik maar, het staat geweldig goed. Maar het carnaval zit mij niet in het bloed.

ging liever naar de film. Maar dat vindt mijn moeder saai. Ik moet de eiers klutsen, want ze bakt weer eens een vlaai. Ja, daar heb ik ook geen enkele steun meer aan. Die zegt, ja kind, jouw vader, dat is mijn man.

Ik heb ook een vaste vriend. Een leuke vent, wel wat bedies. Maar carnaval, dat maakt van hem een wild verschurend beest. Nou, hij is omstreeks die tijd echt niet normaal. En hij bezigt dan ook dikwijls literlijke taal. Tje, ik zie hem hele dagen niet. Hij gaat gewoon op stap. En elke morgen lig hij snurkend onderaan de trap. Die jongen maakt me vreselijk nerveus.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop. Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos.
2: In de gemeente Tiel zijn alle vijf de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. Twee wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de drie overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. De inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer. Hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: 105.4 FM. FM.
1: Dit is een lied over een plant.

dan wordt het groter. En het wordt groter. En het wordt groter. En het wordt groter.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: thing.
1: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
2: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger begon een paar uur geleden met nieuwe aanvallen. President Trump had die al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. In meerdere steden in Iran zijn explosies gemeld. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Railschoppers zochten net als een dag eerder de confrontatie met de politie. Die zetten een waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De rellen waren wel minder hevig dan dinsdagavond, toen een protest tegen immigratie uitliep op racistisch geweld. Railschoppers vielen woningen aan waarvan ze dachten dat er migranten woonden. Aanleiding voor het protest in Noord-Ierland was een brute mesaanval door een migrant uit Soedan. De laatste oefenwedstrijd van Portugal is gewonnen. Tegen Nigeria werd het 2-1. De Portugese doelpunten werden gemaakt door Neto en oud-Ajaxiet Conceição. Portugal speelt volgende week woensdag zijn eerste WK-wedstrijd tegen Congo. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM.